0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hiepen. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is iemand gewond geraakt. 2 mannen drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een hoofdwond op. De overvallers gingen er met onbekende spullen vandoor, waarschijnlijk in een auto. De politie doet onderzoek in de woning. Het is in grote Nederlandse steden lastig om een gezonde maaltijd te scoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna het hele aanbod ongezond is, met te veel vet, zout en suiker. Dat schrijft de Volkskrant. De afgelopen 10 jaar is het eten alleen maar ongezonder geworden. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet nu om maatregelen. In de Verenigde Staten is de ergste mazelenuitbraak in 30 jaar tijd uitgebroken. De Amerikaanse staat New York heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen om sneller te kunnen testen en vaccineren. Steeds minder Amerikanen nemen een prik om de ziekte te voorkomen. Volgens de gezondheidsdienst raken daardoor steeds meer mensen besmet met het virus. En op het Italiaanse eiland Sicilië is een man opgepakt die honderden beschermde dieren probeerde te smokkelen. De politie vond ruim 300 schildpadden en tientallen papegaaien in zijn auto. De bestuurder wilde die met de boot naar Malta brengen. Hij wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling en dierensmokkel. Dat schrijven Italiaanse media. En dan nu het weer van Weer Online. Over het noorden en noordwesten trekken wolken en daar kan een lichte bui vallen. Verder is het droog, maar later in de nacht kan het wel mistig worden. Overdag opnieuw veel zon met 19 tot 23 graden.
1: Komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy.

0: Ik ben Alissa Hippe. Tienduizenden mensen hebben in Barcelona gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Er wordt al weken geprotesteerd in Spanje vanwege de dure huizen en hoge huurprijzen. Eerder vandaag kondigde de Spaanse premier al vervroegde verkiezingen aan, nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. De politie in Brabant is druk met twee verschillende woningovervallen. In Vlijmen raakt een bewoner gewond nadat twee overvallers het huis binnenkwamen en het slachtoffer mishandelden. In Deurne is het tot een worsteling gekomen met een overvaller. De bewoner verzette zich en jaagde hem zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: King. Dit is het station van U2. Via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig, met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. King.

0: Radio. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippen. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. 2 verschillende woningovervallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door 2 overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk. Ze lokten vrouwen met een relatie, maar zetten hen vervolgens met geweld onder druk om intieme beelden te maken. Het duo werd in juli in Amerika opgepakt en ontkennen alle beschuldigingen. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben tonnen aan schade veroorzaakt in een hotel in München, dat meldt het AD. De mannen vielen in slaap, maar waren vergeten om de douche uit te zetten. Het water stroomde urenlang door het hotel en lekte zelfs 2 verdiepingen lager door het plafond. Ook was de elektriciteit uitgevallen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan een enkele lichte bui vallen en lokaal kan het mistig zijn. Overdag schijnt de zon en wordt het 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: lukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoners zich verzetten. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd. Gisteren kondigde de Spaanse premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. En Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheva. De Alkmaarse burgemeester bestempelde de wedstrijd eerder als zeer risicovol. Ook de rellen rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam 2 jaar geleden spelen een rol. En dan het weer van Weer Online. De dag begint in het zuiden met mist, terwijl er over het noorden nog veel wolken trekken. Vanmiddag schijnt de zon en blijft het droog met 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.

0: wat een gitaar heb dit. Iconisch en classic. David Bowie en Rebel Rebel. Net 6 uur geweest. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Met de no-nonsense ochtendshow van de Nederlandse radio. En daar is hij, hoor. Want in het zuiden is vanochtend kans op mist. In het noorden is het bewolkt. Plaatselijk motregen. Daar blijft vandaag een beetje bewolkt ook. De rest van de dag is, nadat de mist is opgetrokken, wel zonnig. Met hier en daar een wolkje. En ook vandaag wordt het net als gisteren een graad of 21. Hey,

Ze kwam al jarenlang voor in voorprogramma's van grote namen en ook regelmatig in de mail. En nu met zo'n ontzettend goed nieuw liedje. Je hoorde Palais Royal, nieuwe muziek bij Kink, Lost in Translation. Well,

beetje een goede nachtrust heb gehad. Voor mij was het eigenlijk best wel oké. Okay. Een paar keer mezelf nog weer wakker geblaft. Weet je, zo'n droge hoest al een poosje, weet je wel. Als je een minder goede nacht hebt gehad, dan wil je misschien vandaag eventjes nog niet op de weegschaal gaan staan. Gebrek aan slaap kan leiden tot een gewichtstoename van bijna een kilo in minder dan een week tijd. Ja, het lichaam reageert op vermoeidheid door meer vet op te slaan en hongersignalen te versterken. Dus eigenlijk wel mooi ook eigenlijk. Je lichaam heeft in de gaten, het gaat niet goed, het gaat niet goed. Er zit ergens een energielek. Hoe gaan we dat aanpassen? Vet opslaan en we gaan deze persoon vaker een hongergevoel geven. Dus voldoende rust is essentieel als je op je lijn let. Goed om te weten wat je dan eventueel kan doen aan de voorkant van dit verhaal. Hoe kun je beter slapen? Minstens een uur praten met een geliefde een uur voor je naar bed gaat, helpt je om vrediger te slapen. Dus een uur voor je naar bed gaat minstens 60 minuten te kletsen met een geliefde. Het sociale contact vermindert stress en bereidt de hersenen voor op een betere ruststand. Dus, als je slecht hebt geslapen, dan kom je aan. Ga je daar vanavond met je partner over hebben. Ah, kom zo aan. Ga daar minstens een uur over lullen. En ik beloof je, komende nacht slaap je weer als een blok. Graag gedaan. Kink Alternative Rock Radio.

0: heb jij gestemd op de King 1500. Gelijk na nieuws van 6:30 komt er misschien wel 3 liedjes uit jouw kieslijst op de radio. En als je dat hoort, plus je naam, maak je kans op het King 1500 t-shirt.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: 6:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand hebben zeker 4 agenten gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester is geschokt over het geweld. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen waren het huis binnengedrongen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En in de Groningse Eemshaven dreigde gisteravond een schip te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. Duikers wisten het lek te dichten, waarna de bemanning weer terug aan boord kon. En dan het weer van Weer Online. De dag begint in het zuiden met mist, maar geleidelijk wordt het overal zonnig, bij 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 5 minuten vertraging. In de file van 9 kilometer, 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de problemen bij de Suurhofbrug 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is ongeveer 20 minuten.

0: Eerste attentie, Evi Battaglia. Of Battaglia, ik weet niet hoe het uit, maar het is Evi. E-V-Y. Hey, wat een mooi lijstje heb je ingestuurd. Ik ga uit jouw lijstje, Evi, dus meteen de Smiths draaien, Interpol en Bush. En als jij binnen die drie liedjes mij een berichtje stuurt met de Kink app, krijg je van mij het Kink 1500 t-shirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Nou, dat is toch echt het einde, hoor. Ja. En klaar. Ja. Dat waren ze, de drie liedjes uit de stemlijst van Evi Battaglia. Glycerine van Bush, Obstacle One van Interpol en Big Mouth Strikes Again van The Smiths. En helaas... Evi heeft zich niet gemeld. Dat betekent geen Kink 1500 shirt voor Evi. Ja, of ze moet er eentje kopen. Dat kan ook, hè. Ze staan op kinkstore.nl. En dat betekent dat je over 7:45 weer drie liedjes hoort. Misschien wel uit jouw stemlijst. En als je dan een tijdje naam eventjes, of even een bericht gestuurd met de Kink hebt naar de studio, dan krijg je van mij het gratis Kink 1500 t-shirt. Hey, goedemorgen. 7:15 op de vroege dinsdagochtend, 6 oktober. Met zometeen Cloud Service naar Dropkick Murphys. Dit is Rose Tattoo.

tientalletje. Ik hoop dat ik er niemand mee beledig, maar lekker fijn. Cloud Service, Ifs, Buts en Maybe stonden afgelopen zaterdag op het Commercial Art Festival nog in Eindhoven. Bijna 6 voor 7. Er moeten meer zelfrijdende bussen komen. Zou ik daarin durven? Zou jij erin durven? Zou jij in een zelfrijdende bus durven te stappen? Er rijdt er al eentje, kennelijk, in Nederland. Een proef. Er moeten er meer komen. Jeroen Haas.

0: Pretender van Foo Fighters. Hoor je zo meteen ook New Order en Nothing But Thieves. Foo Fighters, New Order en Nothing But Thieves. Gegarandeerd op je radio en erachteraan. You decide. Wat zou je graag willen horen als Kinkstart? Laat me weten met de Kink-app.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers. Praxis.

0: Eneco. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 7 uur.

0: zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. De bemanning was al van boord gegaan. Het schip werd met sleepboten stabiel gehouden en leeg gepompt. Duikers wisten vervolgens het lek te dichten. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten geldt eerst nog code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig en blijft het droog bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitgeest en Knoop het Velsen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging, de linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Suurhofbrug 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. 4 kilometer file, zijn 2 rijstroken dicht. En door de problemen bij de Suurhofbrug staat het ook weer vast op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne, 4 kilometer bij de aansluiting met de N15.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.

0: 9 minuten over 7. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Oh. Veenstra.
0: Een belletje, wat leuk. Hallo. Dinsdag 6 oktober.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Even kijken, Niels is erbij.
4: Goeiemorgen, medekinkers. Fijne dag vandaag.
0: Jij ook, Niels. Ook Tom is erbij. Ik kreeg net een screenshot van de stemlijst van Helene. Die heeft gestemd. Veel nieuwe tracks dit keer voor de King 1500. Ik zie Wodan Boys ertussen staan. Magazines. De Staat. Cloud Servers zijn nog gedraaid. De nieuwe al van Placebo. Volgens mij ook al de nieuwe van Fontaine's DC. Oh ja, en Royal Blood. En Florence Road. Leuk. Ja, stemmen voor de King 1500. Je hoeft trouwens niet per se een screenshot te sturen van wat je hebt gedaan. Vind ik wel leuk om te zien, daar niet van. Maar het is niet nodig als je kans wil maken op dat t-shirt dat we elke uur weggeven. Als je gewoon stemt, dan zitten je stemmen in de database en dan maak je de kans op dat er 3 liedjes uit je lijst worden gedraaid om op het halve uur. En als je dan een berichtje stuurt, dan krijg je het King 1500 t-shirt van je. Net zo makkelijk. Ook Mart is aanwezig.
5: Morgen, Michiel. Ja, een fijne dag voor de boeg. In ieder geval, jongens.
0: Ja, ja. Ik moest een beetje waarschuwen dat ik heb wat slecht geslapen. Short, ik heb een ontzettend droge hoest. Dus dan ga je liggen en dan blaf je zo de hele tijd wakker. Maar ik heb ook een gigantische spierpijn in mijn rechter schouderblad. En elke keer als ik een hoest, dan schiet daar weer een pijnscheut in. Kortom, ik heb het heel erg moeilijk. En ik ga ontzettend de manflu uithangen vanochtend. Nee hoor. Maar dat. Ik wil het toch even met iemand delen. Nou, gefeliciteerd. Jij bent het geworden. Oh ja, nee. Oh god, ik zou bijna wat vergeten zeggen. Het is ook hoog tijd voor de King Misthoorn. Het zuiden van het land werd geroepen al in het ANP, maar ik kreeg ook een bericht van Hans. Nou, niet alleen in het zuidwesten, ook voor het noorden mag de Misthoorn wel klinken met een foto van de balustrade van het appartement zo te zien. Met inderdaad behoorlijk wat mist. En inderdaad, er is mist. Na de mist, vandaag wolkenvelden, af en toe wat zon. In het noorden kan er nog wat motregen vallen. In het zuidoosten vooral heel veel zon. Wordt vandaag 21 graden. Yeah.

0: Drugs, a Different Kind of Happiness. Het is 7:15. Dankjewel voor het medeleven, Mart. Ik vertelde net dat ik ben zo zielig, want ik moet hoesten en ik heb spierpijn. En hij stuurt me eigenlijk deze.
1: Alles gaat vandaag zo moeilijk, moeilijk, moeilijk.
0: Ja, oké. Ik ken mijn plaats. Dankjewel Annette voor de prachtige foto van mist op de Erasmusbrug. Echt een haast dystopisch beeld van grote ijzeren pijlers die de lucht in gaan en daar verdwijnen in een deken van grijs met hier en daar wat licht. Echt heel mooi. Ja, het is inderdaad code geel, dus de Kink Misthoorn gaat vandaag voor. Daar komt hij. Ja, vooral voor het zuidwesten hou rekening met plaatselijk dichte mist. Soms minder dan 200 meter zicht. Daarom is code geel afgegeven, van het verkeer kan hinder ondervinden. Er moeten dus meer zelfrijdende bussen komen, was ze juist in het ANP-bulletin. Dat is een wens van die minister. Sorry, staatssecretaris Annette Bertram. Er rijdt sinds vorig jaar 1 zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. Beetje eng, maar wel de toekomst. Ik kreeg een bericht van Mike, die werkt in Zweden.
2: Nou, Michiel, zelfrijdende bussen. Toevallig heb ik er hier op het werk eentje staan nu. Was geen succes. De stad Göteborg is geen stad voor zelfrijdende bussen. Want binnen een week was die in een ongeluk. En wij hebben hem weer gefixt. Maar nee, die komen niet meer terug op straat.
0: Ja, oké, maar wat maakt Göteborg dan anders dan bijvoorbeeld San Francisco, waar die zelfrijdende taxis, dat is gewoon de normaalste zaak van de wereld. Die zie je daar ineens stuk doorrijden. Ik vind het wel fascinerend hoor. Ik zou er wel een keer ergens in willen stappen. Maar ook wel weer spannend vinden. En nee, maar ik ken mezelf, ik ben zo'n nerd.
3: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Dan zou ik het wel doen. Maar wel mijn handjes heel, heel erg aan de reling vasthouden. Oeh, als dat maar goed komt, als dat maar goed komt. Ja, een foto van Koen, die zit nog steeds in Alanya te luisteren naar Kink in Turkije. Mist met een vraagteken en dan een prachtig blauwe lucht.
4: Goedemorgen, Michiel.
0: Hey, meneer, goedemorgen. Met Michiel van Kink, inderdaad. Nou, dat klopt. Ik ben het.
4: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Jij stuurt een mooie voor de Kinkstart.
4: Ja.
0: Nou, verdrietig, maar... Ja.
4: Heel verdrietig. Ja, daar schrok ik nou gisteren echt even van toen ik het las. Nee, die nog niet. Die wou ik nog een keer zien. Maar helaas.
0: Ja, ik zeg je heel eerlijk, ik ken haar van 2 liedjes, denk ik, uit begin jaren 90. Ik heb ook heel vaak gedacht dat het een soort van een vrouwelijke tegenhanger was van de Black Crowes. Precies hetzelfde geluid. Maar daarna heb ik ook nooit meer iets van gehoord. Maar dat ligt dan waarschijnlijk aan mij.
4: Ja, ligt heel erg aan jou.
0: Ja, zie je, daar gaan we al. We hebben het over Sass Jordan, zangeres. Ja. Was ze nou 67 om uit, toch? Gisteren overleden.
4: 63.
0: Ja.
4: Dus ze was van 1962, dus ze moest nog 64 worden dit jaar. Ja. Maar helaas, ze heeft het niet gered.
0: Nee.
4: Ja, het was ook al lang geleden dat ik haar gezien heb, hoor. Ik zag het op een filmpje in mijn telefoon 2016.
0: Maar goed. Nou ja, dat is korter geleden dan ik dacht dat ze nog actief was. Dus nogmaals, een hiaat in mijn opvoeding. Ja. Ja. Maar goed, Sass Jordan, may she rest in peace. Wat zou je van haar willen horen?
4: Ik vind eigenlijk alles goed wat ze gedaan heeft. Maar Make You a Believer vind ik wel een hele fijne. Om mee wakker te worden.
3: Kinkstart.

0: Ik Seth Jordan, make you believer. Seth Jordan overleed gisteren. Veel mooie berichten die daarvoor binnenkomen. Te gek om weer een keer te horen. Ik heb het ooit een keer live gezien. En een heel goede vraag van Eduard. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg maar, wat doe jij net in?
1: Ik dacht dat Taylor Hawkins, de voormalig drummer van de Foo Fighters, bij haar ook heeft gespeeld. Net bij Alanis Morissette.
0: Ja, dat is volledig correct. Hij kreeg begin jaren 90 zijn eerste echte professionele gig als drummer bij Seth Jordan. In 94 speelde hij in haar band tijdens de tour rond het album Reds. Hij is ook te horen op dat album. Daarna werd hij tourdrummer van Alanis Morissette. En vervolgens kwam hij bij Foo Fighters terecht. Hij vertelde later dat Seth Jordan hem als 22-jarige zijn eerste grote kans gaf en hem leerde hoe het was om in een rockband te toeren. En Seth Jordan heeft in 2015 nog een keer op het podium gestaan bij Foo Fighters. Dus zei Dave Grohl, zonder Seth Jordan zou Taylor Hawkins nooit in Foo Fighters hebben gezeten.
1: Nou, kijk.
0: Dus you are completely correct indeed. Wist ik eigenlijk niet. Ik zoek dit op en vind dit naar aanleiding van jouw berichtje, Eduard. Dus hartstikke goed.
1: Oké. Okay. Nou, graag gedaan.
0: Ik ga je vanaf nu gewoon Eduard Blokhuis noemen.
1: Prima.
2: Kink. Als ondernemer weet je toch allang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15 voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Half acht. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Politieke partijen gebruiken geregeld illegale volgcookies. Volgens Vrij Nederland gebeurt dat op zeker 40 websites. Persoonlijke gegevens van mensen komen via die cookies in handen van bijvoorbeeld Google of YouTube. Het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Dat moet helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen, meldt het AD. Sinds vorig jaar rijdt er al een zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar het vliegveld. En begin volgende maand wordt in Amsterdam weer een massademonstratie gehouden tegen het beleid van Israël. 13 organisaties willen met het Rode Lijn-protest laten zien dat de Nederlandse regering zich anders tegen Israël moet opstellen. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vooral druk in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Ook veroorzaken wat bijzonderheden voor oponthoud. In Friesland en het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Dus Akersloot en Knoop het Velsen 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Suurhofbrug 2 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweerd 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Een kwartier vertraging. De N218 Spijkenisse Oostwonen weer door die Suurhofbrug. Een uur vertraging bij de aansluiting met de N15.
19: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ik ga 3 liedjes draaien uit 1 ingezonden kieslijst, 1 stemlijst voor de Kink 1500. Met daarin, kijk of je jezelf al herkent, Alice in Chains, Higpie en Keen. Dit komt uit het lijstje van Jeroen Imhof. Hallo Jeroen, hoor je dit? Of ken jij Jeroen Imhof? Geef hem even een seintje. Jeroen heeft, even kijken, 3... Nou, laten we zeggen, een goede 10 minuten de tijd om te reageren. Dan zijn die 3 liedjes afgelopen. En als hij binnen die 3 liedjes even een berichtje stuurt met de Kink-app... ja, jij Jeroen, dan krijg je van mij het gratis Kink 1500 t-shirt.
19: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: dat is lekker snel, Jeroen.
1: Ja, lekker hè.
0: Hoppa! Gefeliciteerd. Jouw drie van je favoriete liedjes op de radio en het King 1500 shirt gewonnen.
1: Ja, geweldig. King.
2: Hij komt er weer aan. De King 1500. Stem nu op king.nl.

0: idee dat ik deze in een plorkende aannemersnummer zit, maar goed liedje hoor. King. En Sovereign Light Café, net als Higby's, Nothing en Wood van Alice in Chains. Alle drie afkomstig uit de stemlijst van Jeroen Imhof. En hij was er op tijd bij. Hij meldde zich al gelijk tijdens de eerste noten van Alice in Chains. Dus die zat er vol bovenop. Dus hartstikke goed. Het Kink 1500 t-shirt is voor hem. We hebben voor deze Kink 1500 maar liefst 3 nieuwe kledingstukken in de Kink Store gezet. Het t-shirt, dat je dus elk uur kunt winnen. Daar ook een sweater variant van. En ik heb hem gisteren besteld, want ik zal hem hebben. Het Kink trainingsjackie. Een zwart trainingsjackie met wit het Kink logo op de borst en op de rug. En 2 mooie witte strepen op de mouwen. Ja, vet man. Kijk echt uit om een beetje daar rond te lopen. Zo, lekker met trainingsjackie. Hey. Heb je al gestemd? Dan kan het zijn dat je over 3 kwartier... jouw naam en 3 liedjes uit jouw lijst op de radio hoort. En dan maak je ook kans op het Kink 1500 shirt. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan via kink.nl, via de Kink-app. Ik krijg van een andere Jeroen zojuist het bericht. Het Kink 1500 ei is gelegd. Dus ik denk dat hij zojuist een stem heeft ingestuurd. En daarmee maak ook jij kans, Jeroen, om 3 liedjes uit jouw lijst te horen. Elk uur. De komende 2 weken doen we dat op het halve uur. 3 liedjes uit misschien wel jouw lijst. Zometeen bij Kink. Een van mijn hoogtepunten van het afgelopen weekend. Waar ik nog even bij stil wil staan. En ook Doggy Dog komt eraan. Maar eerst, het is 7:46. Hoog tijd voor
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 8:15 word je net eventjes een stukje slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. En vandaag is dat dankzij een DM'tje dat ik kreeg van Erik. Die vroeg ik van, wil je me eventjes inspreken of kan ik je bellen? Hij zegt, nou nee, dit kun jij vast veel mooier vertellen. Oké. We gaan naar de bioscoop. En voordat de film begint, weet je, krijg je eerst al die voorfilmpjes. Eerst de reclamefilmpjes van de plaatselijke bakker en botox. Ik ga in Hilversum naar de bioscoop. En daarna de filmtrailers. Andere films die binnenkort in de bioscoop te zien zijn. Maar waarom heet een filmtrailer eigenlijk een trailer? Dat stuurt Erik mij. Wauw. Kijk, een trailer. Je hangt een trailer achter aan je auto. Die komt achter je auto aan. En het komt ook van het Engelse to trail. Ergens achteraan komen. Toen rond 1913, zo rond dat jaar, de eerste filmpjes werden gemaakt om bij een bioscoopvoorstelling andere films te promoten, kwamen die filmpjes na de hoofdfilm. Ze trailden achter de film. Dus het waren trailers. Je had eerst de hele film gezien, daarna kreeg je nog reclamefilmpjes. Maar al snel bleek dat zodra de hoofdfilm afgelopen was, mensen zeiden, hey, ik vind het wel geschoten, ik ga naar buiten. En niemand keek naar die trailers. Dus verhuisden ze uiteindelijk die trailers naar de voorkant van de film. Dan heb je ze nu nog steeds. De voorfilmpjes, maar het zijn nog wel steeds bioscooptrailers. Voor de hoofdfilm. Want de naam, die is wel blijven staan. De trailer staat inmiddels vooraan, maar heet nog steeds naar de tijd dat hij na de film kwam.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Mooi, Erik. Heel leuk. Waarom heet een filmtrailer een filmtrailer? Nou ja, omdat hij dus ooit achter de film aankwam. Heb je ook een mooie

0: Afgelopen weekend stond deze band twee keer in Carré. En ik wist van tevoren al een klein beetje, of vermoedde al wel, de staat kennende, want daar gaat het over. Dat wordt niet zomaar, oké, we staan in Carré, doen een paar greatest hits. Deze band die blijft zichzelf maar uitdagen en vernieuwen. En ik was er zaterdag bij. Ik had het geluk dat ik erbij kon zijn. Want het was al heel snel heel veel uitverkocht. Ze wilden ook wel meer shows doen, maar Carré had maar zoveel vrije avonden beschikbaar. Dus ze zaten ook een beetje aan de tax daar. Ik ben niet zozeer bij een concert geweest, maar bij een voorstelling. Ja, haast een politiek pamflet. En dan denk je misschien, juist boring. Nou, echt, het was mind-blowing. Het was te gek, want er werden heel veel bangers ook gespeeld. Hè? Who's Gonna Be The Goat, Kitty Kitty, natuurlijk ook Witch Doctor. En dat in Carré. Alle stoelen waren eruit gehaald. Je had wel de ringen natuurlijk, de zitplaatsen. Maar de zitplaatsen op de vloer, zeg maar zeggen, die waren weg. Daar was het gewoon staan en hossen en dansen. Het geluid was fantastisch. Maar het verhaal dat werd verteld was zo goed doordacht. Visueel zat het zo sterk in elkaar. Deze band is zo'n absolute topklasse boven alles wat we in Nederland kennen. En I will die on that hill. Ik zag wel gelukkig, want eerst was het van ja, nou, we weten niet of we deze show nog vaker kunnen doen, want het is een dure productie, bla bla bla. Vorige week konden ze dan toch een reeks van shows aan in Doornroosje in maart volgend jaar. Maar die gingen best snel volgens mij. Er is wel een extra show ook aangekondigd. Dan moet je even kijken. De staat in Doornroosje in maart volgend jaar. Als je een kans krijgt om deze show, om deze voorstelling te zien, pak hem met beide handen aan. Want oei. Manasse doet ook. Oei. Wat een belevenis afgelopen weekend in Carré. En Maurice zegt, ja, fuck, ik zag de foto's van Carré. We hebben wat foto's geplaatst gisteren ook op de Kink Instagram. Jaloers. Het was echt te gek. Dus krijg je de kans om het te zien. De staat in Doornroosje, pak hem echt met beide handen aan. Want je wil het niet missen. Zometeen bij Kink. Het ANP-pilotair van 8 uur. Daarna onder andere The War on Drugs. Friday I'm in Love van The Cure. Want het is dinsdag, kan mij het schelen. Ik ben zo'n gekke boy. En hoe leuk is jouw vriendenclub? Want de allerleukste vriendenclub, daar heb ik een leuk cadeautje voor klaar liggen.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent?

0: op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
0: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens RTL Nieuws en VTM Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Politieke partijen schenden via tientallen websites de privacywet met illegale volgcookies. Vrij Nederland ontdekte er zeker 40. Via de cookies worden persoonlijke gegevens gedeeld met bijvoorbeeld Google of YouTube, zonder dat mensen dat weten. De meest illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam NoVib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. En het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al eentje in Rotterdam van en naar de luchthaven. Er komen 3 proeven, ook buiten de steden, meldt het AD. De zelfrijdende bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuiden.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Verder is het een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoop het Watergaasmeer 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 van Ring Oost richting Ring Zuid. Tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer 9 kilometer file, een half uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook open, omrijden via de westkant van Amsterdam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 20 minuten extra, 9 kilometer file.
11: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Nieuwe single van The War on Drugs heet Who's That? En is gewoon weer hartstikke goed. Oud Kink, ik zelf hoor je dus daarom bij Kink. Ja. Allemaal wel logisch allemaal. Hè? Goedemorgen, het is 13 minuten over 8. Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: En daar is hij, daar is hij, daar is hij. De Kink Misthoorn Rotterdam. Krijg ik al veel foto's binnen van mist. Ik vermoed dat het Rotterdam is. Je kan alles sturen als het gewoon grijs is. En je zegt erbij, het is Rotterdam. Nee, Rotterdam. Het Zuidwesten sowieso. Noorden kreeg ik ook al wel een melding. En nu ook weer eentje voor Zeeland. Mist, mist en nog eens mist. Zegt Marijke. Die vraagt ook om de Kink Mist On. Dinsdag 6 oktober. Goedemorgen, de no-nonsochtshow van de Nederlandse Radio. Als de mist is opgetrokken, dan is het op het noorden na overal zonnig. In het noorden kan er wat motregen vallen. Vooral in het zuidoosten vandaag veel zon. 21 graden wordt het. Morgen ook weer mist, dan 20 tot 24 graden. Vanaf donderdag schijnt het echt nog wel om te slaan dat het wat kouder wordt en klaar. Hé, hey, wat leuk. Henk die zegt, je hebt me enthousiast gekregen voor de staat. Gelijk een kaartje gekocht, die is erbij op 4 maart in Doornroosje. Ja, net even mijn loftrompet gestoken voor het fantastische concert afgelopen dinsdag en vrijdag en zaterdag in Carré. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een veel zwaardere aansluiting voor stroom dan nodig. Misschien heb je dat ook wel. Daar betaal je namelijk mogelijk veel te veel. Een standaard 3x25A aansluiting kost gemiddeld €360 per jaar. 3x35 kost 1800 en 3x80 kan oplopen tot €4500. Het verkleinen kost je eenmalige €300. Maar ja, dat is daarna van een besparing. Moet je ook wel even rekening mee houden als je dan als later alsnog weer wil verzwaren. Dan kan dat vanwege het volle stroomnet wel een flinke wachttijd met zich meebrengen. Dus weet dat wel heel zeker. Maar check maar eventjes. Ja. Oké. Dit is leuk. Ik zei net al. Ik wil het even hebben over jouw vriendengroep. Je groep kameraden of de vriendinnengroep. Of misschien is het de club waar je af en toe mee afspreekt in de kroeg. Of waar je een heel gezellige groepsapp mee hebt. Ik mag namelijk de leukste vriendengroep van Nederland een avondje keihard meeschreeuwen geven in de RTM Stage op 11 november voor Papa Roach. RTM Stage is onderdeel van Ahoy Rotterdam. 11 november, de 11e van de 11e, staat Papa Roach daar. En ik mag daar een groep van 6 mensen naartoe sturen. Dus jij plus 5 van je beste vrienden uit jouw vriendengroep. Het enige wat ik even wil weten van je is, waarom is jouw vriendengroep de leukste vriendengroep? Stuur even een foto van de laatste dag stappen die je met z'n allen hebt gehad. Of hoe heet de groepsapp? Kan ook vaak heel leuk zijn natuurlijk. Even wat bewijs waarom jouw vriendengroep de allerleukste is. Dat kun je nu doen. Je mag er ook eventjes voor op zoek naar bewijs. Misschien kom je nog met de vriendengroep samen. Donderdagochtend maak ik de winnaar hiervan bekend. En donderdagochtend hoor je dus of jouw vriendengroep de allerleukste is. En je dus met 6 man in totaal op 11 november naar Papa Roach gaat in de RTM Stage in Rotterdam. Laat me weten met de Kink-app. Bewijs me dat jouw vriendengroep de allerleukste is. En ga met z'n zessen naar Papa Roach.

zeker. Dinsdagochtend. En dat betekent dat je zo meteen het laatste nieuws krijgt op het gebied van tech, social media en gadgets in de wekelijkse rubriek Kink in de Kamer met Jim Voorwald. Daarin gaat het over steeds groter wordende verzet tegen slimme brillen. Eén land wil het helemaal verbieden nu. En hadden wij net in het nieuws de hele ochtend al dat er meer zelfrijdende bussen moeten komen in Nederland, vindt de staatssecretaris. Robottaxis gaan in Californië een stuk slechter.

0: 9 Muse zometeen op de radio. En bijna weer half. En om half hoor je 3 liedjes uit misschien wel jouw stemlijst voor de Kink 1500. Want als je dan je naam er ook bij hoort en je stuurt een berichtje, dan win je het Kink 1500 t-shirt. Nu eerst, onder andere, nieuws over... ik ben op zoek naar de beste vriendengroep van Nederland, toch? Voor Papa Roach, ik zei het net. Op 11 november Papa Roach in de RTM stage. Als jij maar kan laten zien waarom jouw vriendengroep de leukste is, dan stuur ik je jouw plus 5, dus 6 mensen in totaal, naar Papa Roach. Net zo makkelijk. Maar er zijn ook nog andere dingen die je kunt doen met groepen. Tinder heeft iets nieuws. Je hoort er meer over in...
1: Kink in de Kabel.
2: Goedemorgen. Elke dinsdag hoor je binnen een paar minuten het meest opvallende tech en social media nieuws van de afgelopen week. Zo ben je weer helemaal up-to-date. En dat hopelijk zonder dat je bevolkingsregister wordt gehackt. Met zometeen, Tinder komt met groepsdates en er komen wetten aan voor robottaxis in Amerika. Maar eerst AR-brillen of augmented reality-brillen. Er is al veel te doen geweest omtrent de trendy specs die uitgevoerd zijn met allerlei sensoren en vooral camera's. Met name de privacy is voor veel mensen een groot probleem. Daarom heeft Noorwegen besloten om een tijdelijke wet in te voeren die deze smartbrillen op de meeste openbare plekken verbiedt. Daarnaast hebben meerdere Nederlandse webwinkels besloten om een aantal van deze gadgets in ieder geval niet meer te verkopen. Webwinkel Wekamp en opticien Hans Ander stoppen de verkoop van de brillen van Meta. Nederland is nog niet van plan wetgeving in te voeren en wordt gewacht op Europese plannen hiervoor. Dus hoe het loopt moeten we, zeker met deze brillen, nog maar zien. De Amerikaanse staat Californië krijgt wetten die belemmering door robottaxis moet tegengaan. Zelfrijdende auto's lijken een ideale oplossing voor velen, maar in het geval van een noodsituatie kan het gebeuren dat zo'n apparaat stil blijft staan op de weg, terwijl er bijvoorbeeld brandweer of een ambulance langs moet. Mocht dit langer dan 30 minuten het geval zijn, dan mogen er vanaf juli 2028 boetes worden uitgedeeld. Ook moeten chauffeurs die op afstand robottaxis besturen een Amerikaans rijbewijs hebben en zijn bedrijven verplicht om lokale technici te hebben in het geval van een storing. Ja, dat duurt dus nog wel even voordat die wetgeving er is. Het idee was er al lang hoor trouwens, maar het stond even geparkeerd. Dating-app Tinder introduceert binnenkort een nieuwe functie. Daar waar het eerder al mogelijk is om als koppel met andere koppels te matchen, komt er binnenkort ook een mogelijkheid om met hele vriendengroepen aan elkaar gekoppeld te worden. Met group hangouts moeten jij en minstens 2 anderen deelnemen. Word je gematcht met een andere groep, dan opent er een chatvenster en kan je vanaf daar bepalen om een keer met z'n allen wat af te spreken bijvoorbeeld. De eerste tests die werden gehouden in Australië voor deze functie en die leken goed uit te pakken. Vooral vrouwen lijken veel meer groepsprofielen te liken dan individuele pagina's. Dus wie dit heeft bedacht, die verdient een bloemetje. Je had een org-idee.
0: Dat je denkt dat je met 1 Tinder-date afspreekt en dan gelijk 5 mensen op je deurmat staan. Meer een Tinder-surprise dan. Ja, als

0: Alison Krijgen bij Kink. Heb jij al gestemd voor de Kink 1500? Sowieso alvast een duimpje omhoog. Want daarmee help je met het samenstellen van de lijst die trouwens, ik zat bijna vergeten te vermelden, vanaf maandag 19 oktober te horen is. Maandag 19 oktober, dan begint die 2 weken lang. Heb je nog niet gestemd? Doe dat. Het kan nog tot volgende week donderdag. Heb je dus al wel gestemd? Let dan eventjes goed op. Zit in jouw lijst misschien Radiohead, Linkin Park en Nirvana? Dan zou het kunnen zijn dat ik zo meteen jouw naam noem en je naast 3 van de liedjes uit jouw stemlijst ook nog eens een keer het Kink 1500 t-shirt krijgt.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Kink. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: Half negen.
1: Kink. ANP Headlines.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het verborgen deel van internet zijn naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop. Het gaat om kant-en-klare pakketten waarmee de vrouwen kunnen worden afgeperst, meldt onder meer RTL Nieuws. Moskou had vannacht te maken met een uitzonderlijk grote droneaanval vanuit Oekraïne. Dat vuurde er 650 af en daarmee was het de op één na grootste aanval in 2 jaar. Ondanks dat veel drones werden neergehaald, zou er zeker 1 dode zijn. En de ANWB en Consumentenbond hebben kinderautostoeltjes getest en 2 kwamen er slecht vanaf. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens de botsproef ging een gordelsluiting open en schoof een steunpoot in. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig bij 19 tot 23 graden.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Meer dan 850 kilometer file. Het is een drukke spits. De meeste daarvan files staan in Noord-Brabant, Zuid-Holland en in Gelderland. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. In Friesland, zuidwesten van het land, komt dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 3 kwartier vertraging tussen Naarden en Knoopend Watergaasmeer. 15 kilometer file. Door een ongeluk op de A10. Verkeer rijdt om via de A9 naar A2. Op de A10 Koenplein richting Amstel. Tussen Landsmeer en Knoopend Watergraafsmeer 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A7 Groningen-Heerenveen een 30 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Knoopend Drachten en Tijnje 9 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven een 30 minuten vertraging tussen Afrit Liesel en Geldrop 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
20: Nou, zullen er wel meer lijsten zijn waar en Radiohead en Linkin Park en Nirvana in staat. Maar ik heb hier specifiek het lijstje voor me van Maarten Urban. Maarten Urban, hallo, hallo, hoort u mij? Als je binnen nu en, nou, wat zal het zijn, een minuutje of 9 denk ik, qua lengte van liedjes, een minuutje of 9, jezelf even meldt met de Kink-app, krijg je van mij het Kink 1500 t-shirt. Ben je Maarten niet, maar ken je wel? Geef me even een seintje, want 3 van zijn favoriete liedjes zijn nu op de radio.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.

No surprises. Maar ook geen Maarten. Nee! Maarten heeft zich niet gemeld. Maarten Urban, wel een bericht gekregen van Victor. Die Maarten-rapper, hoe je smaak, heeft hij. Uit zijn King 500 stemlijst. Rape Me van Nirvana, Lost van Linkin Park. En No Surprises van Radiohead. Dank voor je stem, Maarten. Had je jezelf gemeld de afgelopen drie liedjes, dan had je nu een King 1500 t-shirt gratis gekregen. Maar ja, jammer joh. Vandaag is het 6 oktober. Vanavond staat Star Sailor in Tivoli Vredenburg. Daarom hoor je die zo meteen in Veen zijn verteld. Naar de Stones, nu de nieuwe van The Warning, Bite My Tongue.

0: Rolling Stones. I can get no satisfaction. 8 voor 9. Ja, Sebastiaan stuurt zojuist met de King Cap. Ik ga vanavond een Star Sailor en dan een emotie met een zonnebril. Nou, Sebastiaan, wens ik heel veel plezier. Met een heel orkest volgens mij. Met strijkers, alles erop en eraan. Vanavond in Tivoli Vredenburg. En toen dacht ik, laat ik eens in een van de liedjes van Star Sailor duiken. En de kleine trigger warning, dat wel. Het gaat wel ergens over. Het verhaal achter Alcoholic hoor je nu in
1: Veenstra vertelt.
0: Soms kijk je naar iemand van wie je houdt en zie je ineens diens vader. Dezelfde ogen, dezelfde blik. Een duidelijke gelijkenis. Voor die ander kan er een heel huis achter die ogen schuil gaan. Een huis waarin je als kind aan een voetstap op de trap al hoorde hoe de avond zou verlopen. Waar je leerde wanneer je iets kon vragen en wanneer je beter stil kon blijven. Met de ogen van een vader begint ook dit nummer van Star Sailor. Daarna komt de moeder in beeld, die alles binnenhield. In die twee beelden kun je een hele gezinsgeschiedenis horen. Iemand wiens drankgebruik het leven thuis beheerst. En iemand die ondertussen probeert de boel bij elkaar te houden. Die inslikt, opvangt en doorgaat. En daartussenin een kind dat al die spanning meekrijgt. Ook als niemand uitlegt wat er nou eigenlijk aan de hand is. En zoiets groeit met je mee. Je gaat het huis uit, begint aan je eigen leven, wordt verliefd. Maar dichtbij iemand komen vraagt vertrouwen. En juist dat heb je misschien nooit rustig kunnen leren. Je kunt verlangen naar geborgenheid en tegelijk voortdurend opletten of de stemming omslaat. Of iemand weggaat of dat jij zelf alvast moet vertrekken. En daar krijgt het verzoek om bij elkaar te blijven in dit lied zijn gewicht. Blijf naast me. Een paar eenvoudige woorden met daaronder de angst dat ook deze persoon zal verdwijnen. De verteller zoekt, kijkt om en is de ander alweer kwijt. Alsof hij steeds probeert iemand vast te houden die je maar heel even kan bereiken. James Walsh zingt het met een stem waarin je die inspanning hoort. Bij momenten breekbaar, dan weer krachtig. Alsof hij harder moet zingen om nog tot de ander door te dringen. De muziek geeft hem de ruimte. De piano. En daardoor blijven juist die kleine beelden hangen. De ogen van een vader. Het zwaaien van een moeder. Iemand die vraagt of je blijft. Je kunt van iemand houden en pas gaandeweg ontdekken hoeveel mensen er eigenlijk tussen jullie instaan. Mensen uit een jeugd die jij nooit hebt meegemaakt, maar waar je de gevolgen van wel tegenkomt. In een blik. In een stilte. In de moeite die het kost om te geloven dat iemand deze keer wel blijft.

0: Grijp het verhaal, prachtig liedje. Dat vond ik altijd al, maar heel veel fans hebben verteld, duik ik dan ook zo'n tekst in. Als ik weet, dit wil ik doen. Dus ik weet ook precies een paar dagen het echte verhaal. De beweegredenen achter dit nummer. En dan komt hij wel extra hard binnen, hoor. Star Sailor dus vanavond in Tivoli Vredenburg. Dick gaat er ook heen. Gefeliciteerd, veel plezier daar. Net als Jolanda, bedankt voor de voorpret. Zo meteen op de radio, 3 uur lang, Erik Kortom... met natuurlijk ook de Kink 90s Break. Elke dag om 9 uur draait hij 3 liedjes uit de jaren 90, omdat het kan. Welke, ze zitten verstopt in deze zin, pittig vandaag. Goed, heren, sluiten zich bij mij aan. Dat is het al. En in het eerste stukje zitten al 2 titels. Goed, heren, sluiten zich bij mij aan. Welke 3 liedjes zouden dat nou zijn?
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.

0: Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het dark web, het verborgen deel van internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens, die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen. Met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. Rusland was afgelopen nacht doelwit van weer een enorme droneaanval vanuit Oekraïne. Er gingen er zeker 650 richting Moskou. Daarmee was het de op één na grootste aanval in 2 jaar. De Russen zeggen dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald. Toch viel volgens de eerste berichten zeker 1 dode. 2 kinderautostoeltjes zijn gevaarlijk. Bij een test van de ANWB en de Consumentenbond kwamen gebreken aan het licht. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Bij de botsproef ging de gordel open of schoof een steunpoot in. Axkit heeft de verkoop van hun stoeltjes al gestopt en is een terugroepactie begonnen. En zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan eigenlijk nodig is. Ze betalen daardoor jaarlijks tot duizenden euro's te veel, zegt Waakond ACM. Zo'n zware aansluiting is alleen nodig als je tegelijk grote stroomvreters gebruikt, zoals een sauna, zwembad of een elektrische auto. En dan het weer van Weer Online. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Wordt 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke spits. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Heel veel vertraging tussen Blaricum en Knopend Watergraafsmeer. 18 kilometer file door olie op de weg. Omrijden via de A9 en de A2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een uur vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. En daar staat 8 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Westen-Rotterdam overschiet 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Geertruidenberg en Oosterhout 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.
7: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op Kink.

nooit zo'n korte 90's break gedaan als deze. Hij is echt akelig kort. En let op, luister goed. Goed, heren, sluit u zich bij mij aan. Goed, heren, sluit u zich bij mij aan. Ik heb nog geen goede binnen. Dus, maar het gaat over deze drie platen.

Tijdens Join Me zegt Leonie, deze had ik nog nodig. Goed, heren. Sluit u zich bij mij aan. Join Me van hem. All right, goed. Gentleman van African Wakes, de Supergrass African Wakes. Hem maakte goed, heren, sluit u zich bij mij aan. Ja, ja, ja, beetje fantasie. Goed gedaan, Leonie. Je was de enige die het hartstikke goed had. Dus bij deze alle egards voor jou en een spotlight op je naam. Goed gedaan. Nou, het is dinsdag. Dat betekent dat we niks heel veel anders gaan doen dan maandag en woensdag en donderdag. Van hartstikke goede muziek draaien. Zometeen de Doors, Audioslave, maar eerst Editors

0: fucking goed liedje vinden. En hij wordt steeds beter op. Beaches in Tennessee, Cage the Elephant. Band waarvan ik nooit had gedacht dat ik na de No Rest for the Wicked dat ik daar ooit nog iets van zou horen. Maar potverdorie, goed liedje. Zometeen AFI onder andere, Placebo en Stained. En we plunderen even de lijst van iemand die heeft gestemd voor de King 1500. Dus zometeen, als je drie platen hoort die bij jou horen, ik roep zometeen ook een naam hoor, kun je gaan appen voor een King shirt. King.
1: Heb jij al gestemd op de King 1500? Elk uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de KingCap naar de studio. En win het nieuwste King 1500 shirt. Meer info en stemmen in de KingCap en op kink.nl. Kink.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
3: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
13: Shape the future with confidence. EY.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: King 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
0: Arjan Doeleman. Ik zeg het nog een keer. Arjan Doeleman. Lekker luister hoor. AFI, The Last Dinner Party en Ozzy Osbourne. Die drie zijn van jou. Die ga ik nu draaien. En als je tijdens die drie even appt, krijg je een gloednieuw King shirt opgestuurd.
1: King 1500. Jouw stemlijst.

0: Zeg het nog een keer. Arjan Doeleman. Arjan Doeleman, ik geef je nog 5, 4, 3, 2, 1. Nee, helaas. Sorry, Arjan, je hebt het niet gehoord. Waarschijnlijk ben je aan het werk of weet ik veel. Je bent iets aan het doen, je luistert niet. Geef niet. Maar wij hadden jouw King 1500 stemlijst even geplunderd en daar 3 nummers uitgehaald. AFI, The Last Dinner Party en Ozzy Osbourne. Dat doen we elke keer op de helft van het uur. Dus hou er rekening mee dat als je gestemd hebt, dat je misschien wel eens langs zou kunnen komen. En dan maak je dus kans op een fantastisch mooi nieuw King shirt. Als je denkt, nou, dat wil ik sowieso wel hebben. We hebben een hartstikke mooie nieuwe merch, zoals het heet. Kijk even op king.nl in de winkel en daar is van alles moois te vinden. Over heel mooi gesproken. En over een fantastisch nieuwe King XL. Dit is Helen Keller, Placebo.
1: King XL. Dit is de King XL.

0: zometeen hier op Kink. Queens of the Stone Age, The White Stripes en Radio Free Alice. Hartstikke nieuw en hartstikke fijn.
1: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem.

0: Criminelen er pakketten van die te koop worden aangeboden voor afpersing, met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie na aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. Oekraïne heeft vannacht uitzonderlijk veel drones afgevuurd op Rusland. Er gingen zeker 650 drones richting Moskou en dat is de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Volgens de burgemeester konden de meeste drones al ver buiten Moskou worden neergehaald. Toch vielen er zeker 2 doden en raakten 6 mensen gewond. En in Den Haag is vannacht een tandartspraktijk beschoten. Op beelden bij de regionale omroep zijn 2 kogelgaten in de ramen te zien. Op straat werden hulzen gevonden. In de Schilderswijk was een explosie bij een huis. Volgens een lokale nieuwssite houdt de politie er rekening mee dat de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden is het bewolkt, maar vanmiddag breekt op veel plekken de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
2: Met zometeen Radio Free Alice. Within Temptation, my eerste Stone Temple Pilots.

op je klote kun je krijgen. Een kick in de Shins Radio. Free Alice. Hartstikke nieuw en hartstikke lekker. Draaien we veel hier op Kink. Worden wij gelukkig van. En jij geloof ik ook. Want ik krijg elke keer als ik het draai toch wel weer een appje nu van Berend. Die zegt, wat is dit? Nou, Radio Free Alice. Want heel erg lekker. Dus bij deze. Zometeen White Stripes en Queensryche. Maar eerst... weet je wat? Ga eens even staan. Doe je een hoedje op en een zonnebrilletje. En doe lekker mee.

De nieuwe Queens of the Stone Age heet Where are the Goth Girls at? De vraag van Joshua Homme, waar al die gothic meisjes gebleven zijn. Dat zei ik van de week ook. En toen kreeg ik van Marlies de app die zei... nou, ga eens even kijken bij een concert van Evanescence. Ah, er lopen er nog wel een paar, toch? Inderdaad, nou, misschien hebben we Josh thuis naartoe moeten sturen. De Queens of the Stone Age, hoorde je dus. Zometeen weer drie platen geroofd uit iemands stemlijst. Misschien ben jij diegene wel. En zometeen geef ik je de kans om te appen tijdens die drie nummers... en de kans op een nieuw King-shirt.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool, per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Vaarwel, zal hier eens regeling. Wat moet ik nu?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
14: Goed plan, Zonneplan.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem op.

Dance First Aid Kit by Silver Lining. Ook nog de mooiste van de drie. App ze daarbij. Ik ben er. Kom maar door met het shirt. Nou, bij deze. Rosanne Cox, jij krijgt van mij een gloednieuw King shirt opgestuurd. Gefeliciteerd. Het is vandaag 6 oktober. En Edward... Nee, dat doe ik zo meteen. De FBI neemt een aantal vingerafdrukken van John Lennon in beslag in 2010. Een enthousiasteling uit New York claimt dat hij de vingerafdrukken had verkregen in 1976... waar Lennon toen een aantal van zijn vingerafdrukken moest laten zetten om inwoner te worden van de VS. Weet je, dan ging hij nog met inkt en dergelijke. Het maakte het eigendom van de overheid, waardoor het vervolgens in beslag werd genomen. De man die werd opgepakt wilde ze verkopen voor een ton, $100.000. Doe maar weer. Mick Jagger heeft ook overal zijn vingerafdrukken achtergelaten overigens. Frontman van de Rolling Stones doneert in 2002 100.000 pond aan een school waar hij als kind op zat. Geld wordt gebruikt om nieuwe instrumenten te kopen en de muziek dus

Van Halen. Van Halen. Eddie Van Halen. Overlijdt in 2020. Hij was een van de oprichters van de band die naar hem en zijn broer Alex vernoemd werd. Hij werd slechts 65 jaar, maar wat een absolute gitaarpionier. Dit is Joe Van Halen.

0: Zometeen hier op Kink. Onder andere Bleach 93, Wheatus en The Pretty Reckless.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon er beter

0: Brandstofprijzen record hoog zijn, passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. En de vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt, melden Duitse media. In het onderzoek draait het om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. August Hanning was de chef van de inlichtingendienst van 1998 tot 2005. Hij zou informatie hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en midden nog bewolkt, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Komende nacht weer kans op mist. Morgen volgt er een overgang naar herfstachtig weer.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op Kink.

Pit hoorde je Bleach 93, daarvoor I Am The Walrus van de Beatles. Lekker stukje getript werk uit de jaren 60. 70. Nee, komt, ga ik eens even opzoeken. Volgens mij is I Am The Walrus nog 60. Nou, anyway, maak je uit. En zometeen The Pretty Reckless, Wheatus, maar eerst de Sidewinder Sleeps Tonight. En het is leuk, heel af en toe dan zit hij als een van de eerste drie platen tijdens de King Nighties break. De Sidewinder Sleeps Tonight. En toen moest ik echt opzoeken wat een Sidewinder was. Nou, er zijn twee definities van. Je hebt de Sidewinder raket. Die wordt volgens mij op dit moment in Iran gebruikt door de Amerikanen. Dat is geen prettig ding, want dat sloopt alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Maar de Sidewinder is ook een ratelslang. Ja, een bepaald soort ratelslang die naar de zijkant zich al, laten we zeggen, voortbewegend naar de zijkant. Terwijl die met dat ding ratelt. En dat heet ook een Sidewinder. Weet je dat ook weer? Het is R.E.M.

0: blijft een mooi liedje en een goed liedje. En er is maar één plaat gemaakt door, door dit gezelschap, The Last. Ze hebben het nooit kunnen overtreffen. There She Goes, hoorde je. De Cranberries kwamen in 1994 met een album dat harder moest klinken. Ik denk niet in volume, maar wel qua gevoel. Waarom? Dat hoor je zo meteen in de Kink album tot 1000 Classic.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
14: Hey, dit is het.
15: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Attentie Erik van Duin, attentie Erik van Duin. Ik heb 3 liedjes uit je Kink stemlijst gejat. Holiday Green Day, 17 Going Under, Sam Fender en Swallowed van Bush. Als jij nou Erik van Duin heet en je denkt, fuck, die staat in mijn lijst, dan moet je gaan appen, nu, want dan heb ik een Kink shirt voor je.
1: Kink 1500, jouw stemlijst.

bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: zit al bij Swallowed van Bush. Ja, ik zat er klaar voor. Ongelooflijk, hè? Want de kans is natuurlijk, ja, er wordt heel veel gestemd. En de kans dat jij eruit gaat worden is misschien niet zo groot. Maar die kans is wel degelijk aanwezig. Dus bij deze, Erik, gefeliciteerd met je Kink shirt.
1: Kink Album Top 1000 Classic.
0: No Need to Argue van de Cranberries is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Plaat staat op nummer 216 in de Album Top 1000. Plaat werd geschreven terwijl de band op een hele lange tournee was. Het viertal groeide naar eigen zeggen enorm als muzikant, omdat ze live speelden, werden ze beter van. Ze konden goed aanvoelen wat wel of niet werkte. En dus was het handig om op tournee die nummers te schrijven en uit te proberen. Er kwam een wat harder geluid uit. Vooral dankzij de single Zombie. Ja, het begint natuurlijk niet, maar op een gegeven moment gaat het er wel scheuren en een beetje rommelen. Dolores O'Riordan was oprecht kwaad over de dood van twee kinderen bij bommenslagen in Warrington in 1993. Ja. Zij moedigde daarom de bandleden aan om harder te spelen dan gewoonlijk. Nou, dat was gelukt. Op de hoes zitten de Cranberries op een heel klein bankje. Dat is exact dezelfde bank waar ze op zaten op de hoes van de vorige plaat. Everybody else is doing it, so why can't we? Dachten, weet je wat, dat werkte. Doen we gewoon nog een keer. No Need to Argue heet de plaat. The Cranberries is de band uit 1994. Daarvan hoor je zo meteen Zombie. Maar eerst I Can't Be With You.
1: Kink Album Top 1000 Classic.

0: De zender, ik ook weer, maar dan pas morgenochtend om 9 uur. Dan ben je er ook. Ja toch? Tot morgen. Hoi.
1: Kink. Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
2: Heijn. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.

0: podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Door mijn namen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam, waar hij werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich het minst aan van de hoge brandstofprijzen. Bijna 40% rijdt nog net zoveel als voorheen, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld 2/3 van de automobilisten past zich wel aan. Ze laten de auto vaker staan of rijden efficiënter. Voor korte ritjes is de fiets het favoriete alternatief. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld zit al maanden thuis met een knieblessure. En nu heeft hij besloten zich te laten behandelen, maakte hij via social media bekend. Sinner kwam deze zomer voor het laatst in actie op Wimbledon. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer.
13: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: Kink.
1: Hele goede dinsdagmiddag. Isabel hier. Ik mag je weer tot 3 uur voorzien van de nodige portie alternative rock. Om te beginnen nu met een vrouw die geen moeite heeft om haar ruimte in te nemen, kan ik je vertellen. Ik mocht haar eind jaren 90 interviewen. Absoluut een vriendelijke vrouw, maar ook een tikkeltje intimiderend. Ze is zoals ze klinkt eigenlijk. Melissa Etheridge, Like the Way I Do.

0: Wanneer jij gestemd hebt voor de Kink 1500, dan maak je kans op een kersvers Kink t-shirt. Straks 3 tracks uit iemands lijstje. Daarin Volbeat, Bloodhound Gang en Inhaler. En als jij deze tracks nou ook in je lijstje hebt, dan zou ik extra goed opletten, want dat kan je dus een Kink t-shirt opleveren. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze contractkeuzehulp zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Rudo Aalmans, jij maakt kans op dat Kink 1500 t-shirt, want je hebt gestemd op de Kink 1500. 3 tracks ga ik daar nu van draaien van jouw stemlijstje. My Honest Face van Inhaler, The Bad Touch van de Bloodhound Gang en Lola Montes van Volbeat. En Rudo, als jij in de app reageert voordat die 3 platen zijn afgelopen, Rudo Aalmans, dan is dat t-shirt voor jou. Ik hoop je zo meteen te treffen in de app.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Ai, helaas geen berichtje van Rudo Aalmans in de app. I'm so sorry. Geen t-shirt, maar wel grote dank voor het insturen van jouw stem voor de Kink 1500. Want hoe meer stemmen, hoe meer vreugd, hoe meer variatie in de lijst. En dan maakt het een helemaal een groot feest. Als je hem niet gedaan hebt, vul dat lijstje dus in en stuur het naar ons toe. Florence Rood onderweg, nu David Bowie. Small.

0: Het postadres van Florence Road 7563 hoorde je hier op Kink. Zometeen draai ik nog lekker een uurtje met je door. Onder andere muziek van Royal Blood, Limp Bizkit en Beastie Boys onderweg.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Oh, de Amazon Prime Dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
9: Oh. Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, het is een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
16: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
19: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week. Waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
20: Shape the future with confidence. EY.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venlo zijn 3 mannen opgepakt voor de dood van een jongen vorig jaar zomer. Ze worden onder meer verdacht van het maken van drugs. De politie begon een onderzoek nadat 3 slachtoffers in het ziekenhuis waren beland en 1 van hen, minderjarige, na een paar dagen overleed. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Een stuk meer dan de afgelopen dagen. Geschat wordt dat 150.000 tot 200.000 mensen bij de demonstraties aanhaken. Die liepen de laatste dagen op een aantal plekken uit op rellen, waarbij 5.000 mensen zijn opgepakt. 2 dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, zijn van tafel. De dolfijnen, walrussen en zeehonden zouden tijdens shows kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar uit de videobeelden die dat moesten bewijzen blijkt dat niet voldoende, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar één enkele wetenschapper. En dat is uitzonderlijk, want normaal wordt de prijs verdeeld tussen meerdere wetenschappers. Het is een 82-jarige Belg en hij krijgt de prijs voor het meten van neutrino's. Dat zijn geheimzinnige deeltjes uit het heelal met extreem veel energie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
1: Passief-agressief. Sabotage. Beastie Boys.

10 over 10 van Royal Blood. Wanneer je aan me vraagt waar was jij vandaag 6 jaar geleden, dus op 6 oktober 2020, nou, dan kan ik je daar geen antwoord op geven. De meeste mensen niet, denk ik. Maar er zijn ook alweer een aantal mensen die wel wisten waar ze moesten zijn op die 6 oktober 2020, maar er uiteindelijk niet waren. Het was toen hun intentie om bij een concert van Alanis Morissette te zijn in de Ziggo Dome. Zij stond daar met een tour ter ere van het 25-jarig jubileumalbum Jagged Little Pill. Alleen, dat concert kon vanwege de coronapandemie toen niet plaatsvinden. Dus vandaag 6 jaar geleden. Van 6 oktober 2020 naar 6 oktober 2026. Alanis Morissette op Kink met You Oughta Know.

0: Wanneer jij voor de Kink 1500 hebt gestemd op onder andere Evanescence, Kula Shaker en Jimmy Eat World, dan maak jij kans op een Kink T-shirt. Ik ga die tracks zo meteen draaien en dan noem ik ook een naam van iemand die die in zijn lijstje heeft staan. Dus heb je die in je lijstje staan? Wil je een Kink T-shirt? Extra opletten dus. Kink.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
6: Aniek van Nispen, jij hebt gestemd voor de Kink 1500. Dankjewel, dankjewel. En wanneer je dit hoort, ik ga uit jouw stemlijstje Jimmy Eat World draaien met Pain, Kool & Shaker met Hey Dude en Evanescence met My Immortal. Aniek van Nispen, stuur mij een appje voordat die drie tracks zijn afgespeeld. En dan krijg jij van mij een Kink t-shirt.
5: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

van Jimmy Eat World. En met pain in mijn hart moet ik mededelen dat Aniek van Nispen zich niet heeft laten horen via de app. Dus ja, ik kan helaas weer geen Kink-t-shirt weggeven. Maar Aniek, dank je wel voor het stemmen. Muse komt er nu aan. Be with you. Aniek, ik zie je nu binnenkomen via de app. Ik zie je. Sorry, pieps. Gaat helemaal goed komen, Aniek. We gaan jou een t-shirt opsturen. Zo, als je het hebt over de valreep. Anywho, ik wilde zeggen, Muse gaan we draaien na Manic Street Preachers.

0: Naar de Sodemieter, oftewel Ship to Wreck, Florence and the Machine. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Helemaal gezellig dat jij er ook bij bent. Zometeen heb ik onder andere voor je de allernieuwste van Placebo, waar ik heel blij van word. Verder ook muziek van The Wombats en Nirvana onderweg.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor de rellen in het Gelderse op Heusden en Kesteren krijgen 24 mensen een dwangsom opgelegd. Als ze nog een keer rellen, moeten ze €5000 betalen. Een demonstratie tegen het plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen liep uit de hand. De 24 werden opgepakt voor vernielingen of het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar geld voor kreeg. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer heeft de politie 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. En de politie heeft gisteren vanuit een touringcar in de buurt van Den Haag 55 automobilisten betrapt die onder het rijden een telefoon in hun hand hadden. Ze moeten ieder €440 betalen. Het hoog aantal boetes laat volgens de politie zien dat een jaarlijkse controledag tegen afleiding achter het stuur hard nodig blijft. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen breiden zich vanuit het zuidoosten vanmiddag uit naar het noorden bij 18 tot 23 graden. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen is droog en zacht, later op de dag buien.
19: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Zelfacceptatie. Come as you are. Nirvana.

0: Helen Keller. De allernieuwste van Placebo. En ik vind hem zo ongelooflijk fijn. Zo fijn dat hij me toch over de streep heeft getrokken om naar het concert van Placebo te gaan. Ik had heel lang mijn twijfels of ik nog wel wilde. Waarom dan? Ik ben een grote fan van Placebo. Dat klopt, ik heb ze ontzettend veel live gezien. Alleen soms denk ik dan van, je moet stoppen op het hoogtepunt. En dan heb ik het niet over de band, maar dan over mezelf met naar concerten gaan van een bepaalde band. Omdat het altijd tegen kan vallen dan weer daarna. En daar ben ik dan bang voor. Stom. Ik weet het. Dus ik hoorde Helen Keller. Ik dacht, Isabel, wat ben je nou mee bezig? Dus gelukkig heb ik gisteravond toch nog twee kaartjes weten te regelen. Dus ik ben erbij op 27 oktober in de Ziggo Dome voor Placebo. Oké, ik ga nu even een belletje plegen. Naar Blondie. Hallo? Hanging on the telephone?
1: I'm in.

0: Zometeen mag ik weer een Kink-t-shirt weggeven aan iemand die heeft gestemd op de Kink 1500 en in zijn lijstje heeft gezet een track van Skunk & Nancy, Bastille of System of a Down. Zometeen, van wie is dat lijstje?
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Abigail Wielens, voordat de volgende 3 tracks zijn afgelopen, stuur me een appje en dan krijg jij van mij een Kink t-shirt. Dus Abigail Wielens, reageer alsjeblieft via de app. Na Skunk & Nancy, Charlie Big Potato, Bastille, Good Grief en System of a Down met A Lonely Day.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Abigail Wielens, helaas hebben we elkaar niet getroffen in de app. Dat betekent dat ik je geen t-shirt kan geven. Maar dankjewel voor je stem en alle mensen die nog niet gestemd hebben. Ga dat dan gewoon lekker doen. Dan wordt het een hele mooie lijst, dadelijk die Kink 1500. Honey, I'm Home komt eraan, naar de Gorillaz.

night long. Mijn middag bij Kink zit weer op voor vandaag. Morgen ben ik er weer vanaf 12 uur. Ik hoop dat je me dan ook weer gezellig op komt zoeken. Ik wens je veel plezier bij Stefan. En ik laat je nu achter met The Haunted Youth en Teen Rebel.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een passagiersschip vastgelopen op een zandplaat. De tientallen passagiers en bemanningsleden zijn van boord gehaald. Daarvoor zijn een helikopter en reddingsboten ingezet. Veel passagiers zijn al op leeftijd en worden opgevangen. 24 mensen die in september meededen aan AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat als ze nog een keer onrust stoken in dezelfde gemeente, ze €5.000 moeten betalen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid naar agenten. Amerika wil dat Rusland meer zegt over de mogelijke uitbraak van de pest. Een medewerkster van een laboratorium dat onderzoek doet naar de pest werd ziek en overleed een paar dagen later. Buitenlandminister Rubio zegt dat Amerika Rusland kan helpen als inderdaad de pest is uitgebroken. Maar Rusland zegt dat alles onder controle is. En de kaartjes voor de film Avengers Doomsday vliegen de deur uit. Binnen een dag zijn er in Nederland 50.000 verkocht in de voorverkoop. Volgens distributeur Disney een record. Gisteren liep de website van Pathé door de drukte meerdere keren vast. Vanwege de grote belangstelling komen er extra voorstellingen. Dan het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon en het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht.
7: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Kool.
9: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je de Blue Oyster Cult. Eerst Linkin Park en Breaking the Habit.
7: Kink. Kink.
10: Stefan, goedemiddag.

die mist van vanmorgen. Ik kreeg hier helemaal zin in. En het mag dan wel een soort laatste, ja, is het nazomerdag? Maar ook niet echt, hè. Nee, bij mij thuis liggen de kleedjes alweer op de bank. Dus het nazomer is echt wel voorbij. Maar de War on Drugs klinkt al wel extra goed. Who's That hoorde je op King. Stefan hier tot 6 uur. Met Op Monsters & Men zometeen na Oasis. En Cigarettes & Alcohol.

0: Heb jij je lijstje al ingevuld voor de Kink 1500? Zo niet, ga dat vooral doen. Zo wel, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik zometeen jouw naam roep. Want zometeen 3 liedjes uit het stemlijstje van een medekinker. Is het jouw lijstje? Dan levert je ook nog wat extra's op. Leg ik je zo uit.
1: Kink. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
1: & Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Niels van den Bos Leusink. Je hebt een lekker lijstje ingevuld met Puddle of Mud, bijvoorbeeld Kings of Leon staat erin. En ook Lenny Kravitz, Always on the Run. Die 3 ga je horen uit jouw lijstje. En ben jij Niels van den Bos Leusink en laat je binnen die 3 liedjes van je horen via de Kink-app, dan win je dat Kink 1500 shirt.
20: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

stemlijstje van Niels van der Bos Leusink. Deze Puddle of Mud Blurry. Niels heeft zich alleen niet gemeld. Dus dat King 1500 shirt, dat kan misschien wel van jou zijn over een uurtje. Moet je wel gestemd hebben via King.nl, via de King app op de King 1500. En dan noem ik over een uurtje een nieuwe naam. En als dat die van jou is, dan kan dat shirt van jou zijn. Intussen trouwens zijn we ook nog op zoek naar tatoeages. Misschien heb je het meegekregen, tatoeages uit de King 1500. Het lijkt me zo te gek namelijk om hier dan een groep medekinkers te hebben die samen letterlijk de top, nou laten we zeggen de top 10 onder hun huid hebben. Dat zou toch vet zijn? Dus heb jij bijvoorbeeld een tatoeage van Metallica, Master of Puppets, staat vaak wel hoog in de lijst? Laat het even weten via de Kink app. Je hoort nu die andere van ze. Metallica op Kink. Dit is Enter Sandman.

0: Meteen een lach op je gezicht toch, bij deze nieuwe van Kingfisher. How lonely hoorde je, het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Waar moet je op letten bij een zeehondensafari? Is dat antwoord A, dat je niet in het water valt? Antwoord B, dat je niet door een zeehond wordt aangevallen? Of antwoord C, zand? Je hoort het zo meteen in het ANP Nieuws. Daarna Green Day. Hardfire hoor je over een paar minuten.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: 19. Meer prijs raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
4: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook.
6: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In verschillende Franse steden wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen slecht onderwijs. Er zouden in totaal meer dan 250.000 mensen de straat op zijn gegaan. Niet alleen studenten, maar ook ouders en leraren. Het is op meerdere plekken uit de hand gelopen, zo zijn dingen vernield. En ook in België zijn weer protesten. Bij Breskens in Zeeland is een rondvaartboot op een zandplaat gelopen. Er waren tientallen mensen aan boord voor een zeehondensafari. Vooral ouderen, ze zijn met 3 reddingsboten aan land gebracht. Het is een kwestie van wachten tot vannacht. Dan is het weer hoog water en komt de boot weer los, schrijft Omroep Zeeland. Een man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Dat heeft de rechter besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander. Die werd in juli doodgevonden in een hotel in Duitsland en is volgens de autopsie gewurgd. Hotelpersoneel vond het slachtoffer toen hij niet op tijd uitcheckte. Chocomel mag als enige hun specifieke kleur geel gebruiken op pakken chocolademelk, schrijft het AD. Een Spaanse concurrent wilde dezelfde kleur vastleggen. En Chocomel vindt dat oneerlijk, omdat hij dan meelift op ruim 90 jaar merkinvesteringen. Zo'n kleurrecht is zeldzaam. Ook Milka Lila en Nivea Blauw zijn beschermd. En dan nu het weer van Weer Online. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht.
17: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daar staat voor knoop het Prins Klausplein nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem, voor Ravenstein een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. Vertraging nog altijd een kwartier. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna drie kwartier.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
18: Zometeen hoor je de nieuwe van Editors. Eerst Green Day met Basket Case.

0: Killers, Seriously op Kink. Zometeen ook David Bowie en Hardfire. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Deze datum is 6 oktober. Eentje die de boeken ingaat vanwege August Hanning. Hij was 7 jaar lang de baas van de Duitse inlichtingendienst. En vandaag is hij aangehouden omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan spionage. Dat is niet helemaal wat je wil, hè? In zijn huis werden 2000 documenten gevonden over bijvoorbeeld het Iraanse nucleaire programma. Zou je kunnen zeggen, ja, dat is gewoon wat standaard leesvoer voor de boekenclub. Maar 2000 documenten. Ja, had ze natuurlijk niet mogen hebben en dus is hij vandaag opgepakt. Ook gaat het over de laatste interland van Lionel Messi. Die trekt vannacht voor het laatst het shirt van Argentinië aan. En er is een nieuwe verdediging tegen de wolf. Schapen op de ermeloze heide die krijgen

0: twee Italiaanse honden als lijfwacht. En ik snap het, dan is het moeilijk om je in te houden, want Italiaanse honden als lijfwacht, je voelt de Godfather meteen in je hebben. Dat je dan zo meteen een schapenkop onder je kussen hebt liggen. Maar ja, het zou kinderachtig zijn om daar de hele tijd grappen over te maken. Want deze Italiaanse honden waren nou eenmaal gewoon de meest geschikte honden om dit klusje uit te voeren. Of ja, ook niet helemaal waar. Ze hebben het eerst geprobeerd met twee Duitse herders, maar na een check bleek dat die dus 2000 documenten over het Iraanse nucleaire programma in hun bezit hadden.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: En daar voel je je als schaap dan ook niet per se veilig bij. Dus ja, het zijn deze Italiaanse honden geworden. Dit is Kink. Zometeen hoor je David Bowie eerst Hard Fight en Hard to Beat.

0: medekinkers die zaterdag naar Tivoli zijn geweest eigenlijk?
1: Ga ik wel vanuit. Ik neem aan dat er medekinkers gestaan hebben bij Yard Act. Die stonden toen in Utrecht. Zometeen even nagenieten van dat optreden. Na de Smashing Pumpkins 1979.

0: Hardijk het afgelopen weekend gaf in Utrecht.
1: Ik zie onder andere Helene die erbij was.
0: Robert.
1: Ik zie ook Ruben.
0: Volgens mij was het een fijne avond. Nieuw beginnings hoorde je op Kink. Zal ik gewoon vast een hint geven? Zometeen hoor je namelijk 3 liedjes uit het stemlijstje van een medekinker. 3 liedjes waarvan die persoon vindt dat ze in de Kink 1500 thuis horen. En dat kan die persoon een prachtig nieuw Kink 1500 t-shirt opleveren. Ik ga de naam zometeen pas noemen, maar deze staat sowieso in het stemlijstje.
2: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500-shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Ik ook niet.
10: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
10: Direct door. Allianz Direct.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5 Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Half 5. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen tienduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Ze steunen studenten die al een week demonstreren. Veel mensen lopen rustig, maar in Parijs zijn ook beelden van mensen die agenten bekogelen. Schiedam haalt op meer plekken grond weg na de dood van 6 honden en 5 waren uitgelaten in 1 park. Dat is al afgegraven, maar op andere plekken heeft hetzelfde bedrijf ook net grond gestort. Tientallen passagiers van een rondvaartboot zijn geëvacueerd nadat het schip bij het Zeeuwse Breskens op een zandplaat was gelopen. Het waren vooral oudere mensen, maar het gaat goed met ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht droog en opnieuw kans op mist. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. En later op de dag buien.
17: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het begin van de avondspits, maar die is ook druk begonnen met inmiddels ruim 400 kilometer file al. En dat zien we vooral bij Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Op een aantal plekken ook veel vertraging door pechgevallen en ongelukken, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dus ik loop het Ketelplein en het Prins-Klausplein staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is daar opgelopen tot bijna een uur. De rechterrijstrook is dicht. De A16 bij daar richting Rotterdam, voor Dordrecht een ongeluk. Linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Er is ook al druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat opvalt toch is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Ravenstein een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. En de A50 ten slotte Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 15 kilometer file met bijna 35 minuten oponthoud.
2: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
16: Bo Mertens. Jouw stemlijstje hoor je nu op de radio. Met daarin Boy Genius, vet.
0: Voice hoor je ook zometeen. Radiohead, Paranoid Android. En Bo Mertens, als jij binnen die drie liedjes reageert dat je aan het luisteren bent via de Kink app, levert jou dat een Kink 1500 shirt op. Dus ben jij Bo Mertens? Dit is jouw stemlijstje.
4: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Uit het stemlijstje van Bo Mertens, Voice Every Day I Work on the Road. En echt op de laatste drumslag komt er een berichtje binnen. Nee, niet van Bo. Nee, helaas. Dus het Kink-shirt volgend uur op te halen. Als je je stemlijstje hebt ingevuld tenminste. Doe dat via kink.nl/1500. Jouw lijst met de beste alternative rock tracks ooit gemaakt. Kan je een mooie Kink 1500 shirt opleveren. Zometeen hoor je de Boxer Rebellion. Na Case Choice en Everything for Free.

0: Het is mooi om te zien dat de fans van Palais Royale in elk geval eensgezind zijn. Je hoorde hun nieuwe Lost in Translation. En zowel Gaia als Danique reageert met... Oh my god, Palais Royale, meer Palais Royale. Je gaat ze ongetwijfeld vaker horen op Kink, want deze nieuwe is heel erg fijn. Het is bijna 5 uur, zometeen het ANP-nieuws.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Daarin graafmachines in Schiedam. De reden kun je misschien al wel raden als je het nieuws de afgelopen weken een beetje gevolgd hebt. En anders dan hoor je ze zometeen in het ANP-nieuws. Daarna Muse.

0: Elbo.
1: Kink. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
6: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet aan-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stap.

0: Ik ook. Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen honderdduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Op beelden zijn vreedzame tochten te zien, maar het loopt soms ook uit de hand. Zo wordt de politie in Parijs bekogeld en wordt er brand gesticht. De marsen zijn als steun voor studenten die al een week protesteren, soms met geweld. Sommige vormen van kanker komen bij mensen onder de 50 vaker voor, blijkt uit onderzoek waar RTL mee komt. Bij leverkanker is de sterkste stijging te zien, maar ook darm-, nier- en baarmoederhalskanker nemen toe. De onderzoekers zien onder meer overgewicht, alcohol en te weinig bewegen als mogelijke oorzaken. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. 5 waren uitgelaten in hetzelfde park en daar is de grond al weggehaald. Maar nu blijkt dat hetzelfde bedrijf op andere plekken ook net grond heeft gestort. De doodsoorzaak van de honden is niet bekend. Misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Oekraïne heeft netten opgehangen bij verschillende bruggen in hoofdstad Kiev. 2 bruggen zijn aangevallen door Rusland, dat er drones op afstuurde. En met de netten hoopt Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen raken. De netten worden ook gebruikt op het slagveld en op schepen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog. Wel kan er vannacht weer mist ontstaan. Morgen is het eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. En later op de dag buien.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast veel dagelijkse files deze avondspits vallen er een aantal op. Om te beginnen de A4, de Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knap het Ketelplein en het Prins Klausplein stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door, maar er staat nog altijd wel 12 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knap het Maandenbroek en afrit Oosterbeek staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging kwartier. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden ook nog eens 20 minuten vertraging. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 11 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En een pechgeval op de A27 van Almere naar Gorkum. De auto is gestrand tussen Utrecht-Noord en Hagestein. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten.
4: Ja, tuurlijk. Weer een typische dinsdagavondspits.
5: Hey, pst. Die file is al voorbij. Dankzij filosofie.
6: In welke taal denkt iemand die doof geboren is?
7: Filosofie, de oplossing voor elke file.
8: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
6: Zometeen hoor je Muse, eerst Elbow en One Day Like This.

die sinds een paar weken een stukje lastiger te googelen is, omdat Facebook zo nodig een AI moest creëren en die ook Muse heeft genoemd. Dus zoek op Muse Band, dan vind je ze. Nu Sam Fender.

0: Just suck my kiss.
1: In jouw kledingkast. Daar ligt vast een bandshirt waar je een bijzondere waarde aan hecht. Welk bandshirt is dat? Geef het door, want die hoort thuis op een bijzondere plek.
2: Bovenop de heuvel staat een oude villa. Daarbinnen is een kamer met een oude kast. Waar niks geks mee aan de hand lijkt. Tot je de deuren opent. Want dan kom je terecht in de wondere wereld van de bandshirts. Welkom in het Bandshirt Paradijs.
1: Voorzitter, het is nog een klein stukje door de kast kruipen. En oppassen dat je niet te vroeg omhoog komt, hè, want dan stoot je je hoofd. Je zal niet de enige eerste zijn die een lelijke blauwe plek op zijn kop heeft. En zodra je gras onder je handen voelt, dan ben je er. Oh, ruik je dat, die geur? Oh, de herfst valt langzaam over het Bandshirt Paradijs. Ja, dit is toch schitterend. Zo glooi het landschap. Ik vind het ook zo mooi hoe de zon wat lager hangt daar boven het bos in de verte. Het is een echt paradijs, het Bandshirt Paradijs. Hier vereeuwigen we de mooiste bandshirts. Die lopen gewoon los rond hier. Ik zie daar, zie je dat? Achter de stallen. Het lijkt wel alsof die verstoppertje aan het spelen is. Zie je het? Daar zit het White Lies shirt van Medekink en Natasha. Die kende de band eigenlijk maar vaag, vertelde ze vorige week. En ze zag ze toen in een hele intieme setting en dacht... ja, ik ga niet met lege handen naar huis. Ik moet dat shirt hebben. En sindsdien is dat haar favoriete t-shirt. En zo lopen er heel veel meer van dat soort bandshirts rond. Met een bijzonder verhaal. En ja, wat ik al zei, ik weet haast zeker dat jij er ook eentje hebt. Die je gewoon nooit weg zal gooien omdat die zo speciaal voor je is. Als dat zo is, geef het door via de Kink app. Want dan kunnen we jouw bandshirt ook vereeuwigen in dit Valhalla. En laten we dan deze deal maken. Ik wil de band die erop staat zo ook nog voor je draaien. Dat regelen we. Eerst de Beatles en Revolution.
2: Bandshirt.

0: Nieuwe muziek van de staat, Freedom. Volgens mij hebben we een oudje gevonden. Een oud bandshirt wat absoluut gekoesterd moet worden. Het is het bandshirt van medekinker Harry. Welke artiest erop staat, dat hoor je zometeen. Net als, en dat is een kleine hint, naar het stemlijstje van misschien wel jou. Faith No More en Tame Impala.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, een broodje.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
21: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
22: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
23: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende.
0: Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
3: Shape the future with confidence. EY.
13: Half 6. Kink. ANP Headlines.
23: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM eist 9 jaar cel tegen een vrouw die haar baby doodgeschud zou hebben. De vrouw ontkent en zegt dat het kind was gevallen. Ze zegt ook dat artsen fouten hebben gemaakt. In Frankrijk demonstreren honderdduizenden mensen voor beter onderwijs. Veel marsen verlopen rustig, maar Franse media melden incidenten in Parijs. Daar wordt brand gesticht en gebruikt de politie traangas. Bij mensen onder de 50 nemen bepaalde soorten kanker toe, haalt RTL uit een onderzoek. Vooral leverkanker stijgt flink. Het zou onder meer komen door overgewicht en te weinig bewegen. Het weer nog van Weer Online. Het is vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog. Later op de dag volgen dan buien en het wordt maximaal 23 graden.
24: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt redelijk gebruikelijk voor een dinsdagavond met zo'n 600 kilometer file in totaal. Een aantal plekken behoorlijk wat vertraging, zoals de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg 17 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A12 valt op, Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Oosterbeek 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer met ruim een half uur extra reistijd. En de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein is een auto gestand met pech ook. Hier staat 13 kilometer file en hou rekening met een half uur vertraging.
25: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
26: Dat shirt kan voor jou zijn als jouw stemlijstje voorbij komt op de radio. 3 tracks uit een stemlijstje heb ik gehaald. Tame Impala, Let It Happen, Silver Sun Pickup, Lazy Eye en Fate No More met Epic. Die komen uit het stemlijstje van Rick Hermsen. Dus ben jij Rick Hermsen? Laat dan nu van je horen via de Kink-app. Je hebt 3 liedjes de tijd en dan is dat shirt misschien wel van jou?
25: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: op de King 1500. Dat kan via king.nl/1500 op bijvoorbeeld deze Tame Impala Let It Happen hoorde je. Dit is er wel eentje die is vintage hoor. Deze is wel echt, echt vet.
1: Welkom in het bandshirt paradijs.
0: Hey, want Harry, hoe lang heb jij dit shirt al?
2: Een jaar of 40, denk ik.
0: Een jaar of 40 en weggooien is geen optie?
2: Nee, zeker niet.
0: Zeker niet. Vertel, over wat voor shirt hebben we het?
2: Ja, over een Herman Brood en is een Wild Romance. Gewoon een zwart shirt met witte letters erop.
0: Vertel, waarom is dit jouw favoriete shirt?
2: Herman Brood, ik zeg altijd brood is niet dood, weet je wel. Want je hebt elke dag, zeker bij Kink, hoor je nog regelmatig nummers van Herman Brood voorbij komen.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ze worden aangevraagd. Die man is nog steeds populair. En niet alleen de muziek, ook zijn kunst en zijn boekjes. En noem maar op, er is nog zoveel wat leuk is, wat interessant is.
0: En zo is het. En dus heb jij al 40 jaar om en nabij dit shirt. Betekent dat ook dat ik me moet voorstellen dat hij al een beetje aan het slijten is en dat er wat gaten in komen hier en daar?
2: Nee. Nee. Nee, want ik draag hem niet elke dag. Ik draag hem ook niet heel veel. Alleen bijvoorbeeld met kerstmis. Toen was ik met de hele familie gingen wij het eten.
0: Wacht even, jij denkt kerst, heel de familie waarschijnlijk in een kersttrui aan het kerstdiner.
2: Ja, en
0: jij
2: denkt, ik heb een broodje.
0: Wat zegt jouw familie daarvan dan?
2: Niks, die weten hoe ik ben, dus...
0: Als ik het zo hoor, Harry, maar misschien heb ik het helemaal mis, maar volgens mij ga jij begraven worden in dit shirt, of niet?
2: Dat heb je best kans op.
0: Die noteren we vast dan. Nog maar even niet doen hoor, want ik ga Herman Brood voor je draaien, Harry.
2: Nee, top.
1: Bandshirt Paradise.

0: favoriet is Bandshirt van Medekinker Harry. Herman Brood en his Wild Romance. I love you like I love myself. En zoals hij van dat shirt houdt, want het gaat zelfs aan tijdens kerst. Romke die zegt ook, dan ruikt dat shirt gewoon naar gourmet na de kerst. Nou, brood bij de gourmet is best prima.
1: Tot de volgende keer in het Bandshirt Paradijs.
0: Dit is Kink met nieuwe muziek van

0: goed liedje van Queens of the Stone Age. Where the God Girls at.
1: Kingster. Kingster.
0: Zometeen na 6 uur Jim Voorwald. Hallo Jim.
2: Hallo, goedenavond Stefan.
0: We spelen met jou altijd het spelletje Kingster. Waarbij de vraag is welke track is ouder. Wil je hem al antwoorden of gaan we nog doen alsof het spannend is? Nee, we doen
2: dan gewoon het spel.
0: Ja,
2: dan het
0: je hebt ook gelijk. Welke track is ouder? Je hoorde net Queens of the Stone Age. Where the God Girls at. Jij begint zometeen met deze.
1: Ja,
0: welke track is ouder?
2: Dat zal wel Creed zijn. Nee, ja, ik bedoel, dit is de nieuwe van Queens of the Stone Age.
0: Ja.
2: Higher van Creed, die band is ook al een tijdje uit elkaar. Dus ja, nee, de Creed is ouder.
0: Welk jaar, gokje?
2: Dit moet eind 90's zijn. Gokje, 97.
0: 99.
2: Oh, 99. Ja. Oeh, oké.
0: Okay. Nou, zometeen Jim Voorwald met dus andere...
2: Het getal was dus higher. Sorry.
0: Ik ga je best uitdagen om het komend uur als de zanger van Creed te presenteren.
2: Nee, doen we niet. Dat doen we niet. Ja.
0: Zometeen hoor je Creed met Jim Voorwald. Ik spreek je morgen weer.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook.
18: Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zouden artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt. Haar man steunt haar verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In Franse steden lopen 100.000 mensen protestmarsen voor beter onderwijs. En veel verloopt rustig, maar in Parijs zijn incidenten. De premier van Frankrijk zegt dat alle scholen tot het eind van de week dicht zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demo's de afgelopen week aanhangers van extreem rechts en niet per se scholieren. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. Leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. De onderzoekers denken dat dat komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. Formule 1-coureur George Russell start zondag achteraan bij de grote prijs van Singapore. Hij krijgt die straf omdat hij een nieuwe motor in zijn auto laat zetten, en terwijl dat niet meer mag. Die motor is nodig na zijn uitvalbeurt in Maleisië eergisteren. Een week eerder heeft hij Max Verstappen maar net achter zich gelaten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog, ook morgenochtend droog en zacht, met 20 tot 23 graden, later buien. En vanaf donderdag koeler en wisselvallig.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
2: Deze dinsdagavond met een Turbo Boost beginnen. Dat doen we op de Kink Spitstrook. Je bent vrij om in te voegen via de Kink app. Neem alleen wel wat muzikale benzine mee. Van welk nummer krijg je extra energie of positieve vibes? Laat hem achter in de Kink app. Hoor je hem zo?
1: Kink. Kink.
19: Yes. Yes. Yes, we hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Je zou kunnen zeggen, het is toch geen Pasen, maar alsnog wel lekker. Mumford & Sons en Roll Away Your Stone hoor je.
2: Kink Spitstrook.
1: Aan het begin van deze avondshow, elke maandag tot en met donderdag, als het 6 uur is geweest, dan gaat dat grote rode kruis boven de King's Pitstrook, die verdwijnt dan. En dan kunnen we met z'n allen invoegen op de plek waar ruimte is voor wat extra energie. Een versnellingje omhoog, een turboboost. En het mooie van de King's Pitstrook is dat je niet eens daadwerkelijk in de auto hoeft te zitten om in te kunnen komen.

En dus van harte welkom om in te komen voegen op de King's Pit Strook. Mits je in ieder geval wat muzikale benzine meeneemt. Dat is ook weer veel gedaan. Frank is er bijvoorbeeld bij vanavond. Hallo Frank, ik zwaai even naar je. En jouw werk doet er ook even naar je. Gaby is erbij, die kwam ik nog tegen op het Come As You Are festival. Hallo, leuk je weer te zien in de Kink App. Matthijs is er ook bij. Hallo Matthijs. Peter is aanwezig. Daniel die kan zeker wel wat extra energie gebruiken. Hij is vorige week vader geworden. Nou ja zeg. Daniel, gefeliciteerd. Over een paar uur is mijn dochter 1 week oud. Oh. Die gebroken nachten slopen mij behoorlijk. Ja, dat hoor ik wel vaker, ja. En dat is wel een beetje het voordeel van zelf geen vader zijn, maar dan oom zijn van de kinderen van vrienden, weet je al.

0: Depeche Mode en People Are People hier in de avondshow van Kink. Vrienden people, gitaar people, Kink people, hallo hallo. Wat ontzettend fijn dat je deze dinsdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Ik ben Jim. En ik mag vanavond weer ontzettend veel fijne Alternative Rock onder andere aan je voorstellen. Want als je ergens nieuwe muziek ontdekt, dan is dat op deze plek. Rond 7:50 dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Is vandaag van een Nederlandse band met de naam Barbie. Alleen is het laatste gedeelte, B, is dan met dubbel E. Voordat je denkt, wat moet ik googlen als je het heel erg tof vindt. Nou, dubbel E dus. Het is een band die ik zag op het Kamezjor Festival het afgelopen weekend. En toen dacht ik, ja verdorie, volgens mij hebben die een nieuwe... Inderdaad, die hebben een nieuwe single. Nou, lijkt me meer dan genoeg aanleiding. En ik vond ze te gek. Dus dat lijkt me meer dan genoeg aanleiding om ze aan te laten horen. Dat hoor je dus rond 7:50 nogmaals. Ook bepaal jij wat de essentiële platen zijn van Editors deze week. Vanavond de beurt aan het meest ondergewaardeerde nummer van de band. Als er al eentje in je opkomt, stuur hem alvast door. Via de Kink-app schrijf ik hem alvast op. Oké, stel je voor. Het is in de zeros. Misschien dat je toen verslaafd was aan breezer met smaakjes. Weet je wel, die felkleurige drankjes. Wellicht dat je dan een andere zender opzet en dat je dan...
1: Here's my key, philosophy.
0: En dat jij denkt, nee, ik wil wat anders. Nee. Ik wil gewoon dit soort dingen wil ik horen. Nou, hier ben je bij het juiste adres. Fall Out Boy, dit is Thanks for the Memories op Kink.

met Diane hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Ik ben Jim en naast de liefhebber van gitaren en alternative rock muziek, ook groot liefhebber van videogames. Dus ik neem elke dag een oude spelcomputer mee naar de redactie van Kink. Die sluit ik dan aan op het netwerk hier. Eén probleempje daarmee en dat is dat er dan zo nu en dan wat bestanden vast komen te zitten in die oude spelcomputer, waardoor platen net iets anders klinken. En ik heb dus een beetje moeite om ze op te sporen in de database en die op de juiste plek te zetten. Als jij me kan helpen door te identificeren wat de 8-bit hit is, dan helpen we elkaar, hoor je zo meteen sowieso het origineel. Dus ja, dit is wat ik uit die oude spelcomputer heb weten te rippen.

0: hoor je hem zometeen. Naast ook weer en Kink 1500 stemlijst met onder andere Arctic Monkeys en Audioslave. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elk uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
18: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Kink.
1: Dit

0: 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
1: Ik ben op zoek naar Frenk van den Bos. Jij hebt namelijk een fantastisch stemlijstje ingedeeld of ingeleverd via King.nl, dan wel de Kink-app. Daar kan jij dus ook stemmen voor de King 1500. De lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt. Welke platen erin komen te staan, dat bepalen jij en de medekinkers dus. En nogmaals, dankjewel Frenk van den Bos. Jij hebt onder andere gestemd op R.E.M., op Arctic Monkeys. Als jij even wat van je laat horen via de Kink-app, dan ben jij het gloednieuwe King 1500 shirt. Ook heb je gestemd op Audioslave. Hier is Coaches.
0: King 1500, jouw stemlijst.

R.E.M. en Orange Crush in de avondshow van Kink. Nou, dit zit er vast in mijn oude spelcomputer. Die ik heb aangesloten hier op de Kink-redactie. Zit dan op hetzelfde netwerk als de muziekdatabase. Zorgt nogal voor wat verwarring. Hey, bit head. Alhoewel, zoals je merkt, weet je al, dat is toch een beetje gek hoe dat allemaal klinkt. Gelukkig heb ik onder andere Jorien, Domingos, Anna, Dennis, Esther, René, Maurice, Frank, Christophe, Pauline, Gerard, Jaap, Sabine, Raymond, Rob,

No Doubt and Don't Speak hier op Kink, Alternative Rock Radio. Deze band blijft maar hard gaan. Naast dat ze deze festivalzomer al veel rockende shows hebben gedaan, de bitter zoet op zijn kop hebben gezet. Ook de Kink Live Bunker hebben gesloopt. Hebben ze nu eindelijk hun debuutalbum aangekondigd. Dat gaat heten Bleed, maar wanneer die uitkomt, dat weten we niet. Wel dat ze in mei weer naar Paradiso komen. Bleed Sign 3, daar heb ik het over. Hier is Figure 8 op Kink.

0: Johan met Oceans in de avondshow van King. Met zometeen onder andere Foo Fighters, Florence and the Machine. En jij bepaalt een van de meest essentiële tracks van Editors.
1: King. Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1+1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBTI'ers accepteren is gestopt, blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar veel mensen vinden het wel aanstootgevend als twee mannen zoenen. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LHBTI'ers. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt, waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. De zoon van president Trump, Donald Jr., heeft het geld dat een Russische zakenman hem had gegeven voor zijn bruiloft terugbetaald. Dat zegt de zakenman die banden heeft met president Poetin. Trump Jr. gaf het geld terug na kritiek dat juist een Rus zijn bruiloft had betaald. President Trump noemde het geen big deal. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler. En wisselvallig.
7: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Foo Fighters met Window. Welkom bij de gezelligste hangplek op de Nederlandse radio. Dit is de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere nieuwe muziek van Barbie als Daily Drop. Ook weer Kink 1500 stemlijstjes. Als je gestemd hebt op de Kink 1500, vooral even doen. Want de lijst met de beste alternative rock wordt door jou samengesteld. Zometeen dus ook weer een stemlijst van een medekinker die prachtige muziek heeft gestemd. En dus kans maakt op een Kink 1500 shirt. Maar voordat dat allemaal zover is, heb ik eerst hulp nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. Editors.
0: Deze week bepalen jij en de medekinkers namelijk de crème de la crème van editors. Het beste van het beste. Muziek die je bij wijze van zo kan voorschotelen aan iemand die de band nog helemaal niet kent. En dat ze dan zeggen, tof, te gek. En dit is dus de essentie. Ja, dit is de essentie. Wat te gek. Ik ga meteen nog meer luisteren en ze invullen in de Kink 1500. Althans, hè, dat moet je helemaal zelf weten, dat laatste. Maar alsnog, dat is wel een beetje een doel van de Kink Icon Essentials. Elke avond dan help ik je daar wel een handje bij met het uitkiezen van de meest essentiële platen van deze band. Namelijk door jou een categorie te geven. Gisteren begon de zoektocht naar de crème de la crème van editors. Toen met de categorie de beste meezinger. En daar kwam, ik wil bijna zeggen, uiteraard. Maar natuurlijk, deze track uit.
2: It kicks like a sleep twitch.
0: Ik denk niet alleen maar de beste meezinger, maar ook meteen de beste meedanser van editors. Vanavond een andere categorie dus. Vanavond ben ik op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. Welke is dat volgens jou? Welke track van editors wordt niet vaak genoeg besproken als het gaat om, oh, deze tracks zijn goed van editors. Welk nummer hoor je bij wijze van niet vaak genoeg op de radio bijvoorbeeld? Wat is een ondergewaardeerde parel van editors? Laat het weten via de Kink App. Hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. Na onder andere Betty serveert. En dit is de nieuwe single van John Coffey. Dit is Not Alone op Kink.

0: Enter serveert. Tamboy hoorde je hier in de avondshow van Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week ben ik samen met jou op zoek naar de crème de la crème van editors. Wat is het belangrijkste wat deze band gemaakt heeft? Elke avond krijg je van mij een categorie aan jou om die in te vullen via de Kink App. Gisteren begon ik bijvoorbeeld met de beste meezinger voor editors. Dat is Papillon geworden.
2: It kicks like a sleep twitch.
0: En vanavond, sorry, dat moet ik er altijd bij doen, weet ik wel. Een soort kick, letterlijk.
2: Kick like a sleep, whatever.
0: Vanavond ben ik op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. Veel mooie tracks zijn er binnengekomen, hoor. Hey, potverdorie. Ja, ik heb ook eventjes in die discografie gekeken van editors. Echt niet normaal hoeveel goede platen die band gemaakt heeft. Valerie krijg ik hier binnen via de Kink App. Die zegt, ik denk dat Heart Attack toch wel een van de meest ondergewaardeerde nummers is van editors. Formaldehyde krijg ik binnen. Strawberry Lemonade. Alles van editors is goed, krijg ik hier binnen van Lennart. Honesty, AUB. No Sound But The Wind. Oh, potverdorie. De Sting krijg ik hier ook binnen. Ja, jeetje, Mina. Johan, goedenavond. Wat is volgens jou het meest ondergewaardeerde nummer van editors? En vooral waarom?
3: Ja, nou, het meest ondergewaardeerd wil ik niet zeggen. Maar ja, ik hoor hem niet heel vaak. En ja, Sugar vind ik gewoon een waanzinnig mooi nummer. Dus, maar ja, er zijn er zoveel natuurlijk van editors.
0: Ja, daar heb jij helemaal gelijk in, Johan. Dankjewel. Ja, nou ja, ik zat dus even te kijken. Ocean of Night is ook zo'n geweldige track. Maar goed, Johan, jij hebt gekozen dus voor Sugar. Je bent ook zeker niet de enige geweest. Lorenzo vindt dat ook. Lennart vindt dat ook. Het is Sugar geworden.
1: Kink Icon Essentials Editors.

Meest ondergewaardeerde nummer van Editors volgens jou en de medekinker Sugar, hoorde je juist hier op Kink. Morgen dan de zoektocht naar het nummer van Editors met de beste dan wel de mooiste teksten. Heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. En zometeen hier in de avondshow de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag.

0: It Must Be The Time Of The Year dat Barbie met een nieuwe single komt. Nou ja, dat is inderdaad het geval. Mocht je deze band nog niet kennen, nou ja, zojuist hoorde je een fragment van deze band. Ze komen uit Nederland, maken dus ontzettend fijne gitaarherrie. Zometeen de nieuwe single Use Me Up als de Daily Drop. En ook een stemlijst van een medekinker komt eraan als het gaat om de Kink 1500. Met daarin onder andere Linkin Park en Blur.
1: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Odido,
9: even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: dat Lieke Molenaar zich moet melden via de Kink-app. Lieke Molenaar, jij maakt bij deze kans op het Kink 1500 shirt. Want ook jij hebt gestemd op de Kink 1500 via kink.nl. Dan wel de Kink-app. En oh, wat heb je een paar te gekke platen in je stemlijst staan, zeg hé. Hey. Within Temptation, Our Farewell hoor je zometeen. Maar ook Linkin Park, the comeback track, The Emptiness Machine. En eerst is hier Blur met Girls and Boys.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

is dat van de band Barbie. Dan moet ik wel even erbij zeggen. Barbie schrijf je dan met dubbel E aan het eind. En niet volgens die ene pop. Nee, want dit zijn... ik wil niet zeggen, het zijn bepaald geen poppetjes. Klinkt meteen als een belediging. Maar dit is echt een ruige rockband. Die zouden gemiddeld Barbiehuis denk ik slopen. En daar is helemaal niks mis mee. Sterker nog, ik zag ze op Come As You Are. Het festival in de Evenaar in Eindhoven. Echt heel erg lekker. Ze zijn nu ook aan het rondtoeren in de popronde. Dus als je ze nog wil zien, check even de Instagram-pagina van Barbie. Ze omschrijven zichzelf als een mengelmoes tussen Nirvana en Emil en de Sniffers. Nou ja, dat klinkt als een ontzettend goede combinatie. Ze hebben de nieuwe single uitgebracht, die eigenlijk gewoon het geluid van Barbie op een goede manier introduceert. Dus ik ben heel erg...

Met de Daily Drop van vandaag, Use Me Up. En ik ben heel erg benieuwd, wat vind je ervan? Jouw bloedeerlijke feedback is van harte welkom via de Kink App. Wat vind jij van de Daily Drop van vandaag? Barbie met Use Me Up. Crack the show.

De nieuwe single van Placebo heet Helen Keller. En die hoor je deze week extra vaak, want het is de Kink XL en meer dan verdiend wat mij betreft. Daarvoor hoorde je ook nog Snow Patrol, Crack the Shutters en de Daily Drop van vandaag. De belangrijkste release van de dag is van Barbie.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Nieuwe single heet Use Me Up. En die hoorde je zojuist dus hier op Kink. Ja, ik vind het wel te gek hoor, die sound. Soms schrijven ze zichzelf een beetje als Nirvana meets Emil en de Sniffers. En ik snap heel goed waar dat vandaan komt. Moderne grunge, ja, weet je, de grunge dat blijft maar terugkomen. En dat zie je niet alleen maar in plekken zoals bijvoorbeeld Ierland en Engeland. Ook zeker dus in Nederland met Barbie onder andere. Ja goed, ik vind het dus heel erg leuk. Maar wat jij ervan vindt, dat is misschien nog een tikje belangrijker. Carlijn die zegt bijvoorbeeld, ik moet er een beetje aan wennen. Het heeft wel wat aangename elementen, maar het pakt me nog niet helemaal. Deze hoeft voor mij niet vaker. Matthijs is een tikkeltje enthousiaster. En met een tikkeltje bedoel ik heel veel. Die zegt, lekker dit, goede muziek. Mag ook overdag gedraaid worden op Kink. Erik die zegt, jee, Barbie, goede band, lekker. Jan die is het daarmee eens. Die zegt, leuke band, Barbie, plaat ook zeer goed. Nou, wat dat betreft dus positieve reacties op Use Me Up van Barbie. Dus de Daily Drop van vandaag. Dit is de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere Royal Blood en ook Tom Petty en de Heartbreakers.
3: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Van Albert Heijn. Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt €10.000. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Wereldvoetbalbond FIFA zou een voetballer van Congo op het WK hebben laten spelen, terwijl dat niet mocht. De keeper speelde eerder voor Franse elftallen en was nog niet speelgerechtigd voor Congo, schrijft een Franse krant. FIFA zou niks hebben gedaan omdat Infantino het goed kan vinden met de voorzitter van de Voetbalbond van Congo. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien, daarna koeler en wisselvallig.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

10 over 10. Nou ja, het is bijna 8:15. Dat dan wel. Heel erg benieuwd naar het nieuwe album van Royal Blood. Sowieso de samenwerking tussen Ben Thatcher en Mike Kerr. Dat levert Royal Blood op als een van de twee. Er niet zou zijn, dan zou Royal Blood er ook niet zijn. Maar wel heel grappig. Ik heb al met beide heren gesproken over in ieder geval 10 over 10. En ook een beetje wat het album gaat zijn. En het was voor Royal Blood, zijn er een jaartje of zo, zijn ze er eventjes tussenuit geweest. Even helemaal geen Royal Blood. En dat heeft ze heel erg goed gedaan. Want ze wilden heel graag juist die studio zoveel mogelijk inblijven, in plaats van dat ze naar buiten zaten te staren van, wanneer zijn we eigenlijk klaar met muziek maken? Dan kunnen we naar buiten. Nee, het was een beetje andersom. Dus heel erg tof. In februari, dan komt Cage the Elephant naar Nederland. Voor een King Present Show, 15 februari om precies te zijn. Wel heel erg tof. Ze hebben, althans, het voorprogramma heeft bekendgemaakt dat ze het voorprogramma zijn van Cage the Elephant. En dat is Villanelle. Nou, als je nog een extra reden nodig hebt.

Een Still Going Strong, U2, Desire hier in de avondshow van Kink. Met zometeen het altijd vrolijke Pom High, hoor je zometeen. Naast Garbage. En deze band komt volgend jaar eindelijk met hun debuutalbum. Ze hebben al meerdere EP's uitgebracht van torenhoge kwaliteit. Een van de shoegaze bands uit Nederland. Moodboard. Van dat debuutalbum is er een eerste single uitgebracht. Die hoor je nu, het prachtige Skin. Nu. Moodboard op Kink.

0: Lekker voetjes op de bank, of in ieder geval voetjes van de vloer. Zeker dankzij Pom, je hoorde Hi hier in de avondshow van Kink. Met zometeen een Kink 1500 stemlijst van een van de medekinkers. Komen deze platen terecht in de Kink 1500? Ik denk dat die kans zeker aanwezig is. Dankzij wie? Dat hoor je zometeen. En ook Mook en Rammstein. Komt eraan.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500. Kink.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.

0: Bijbel. Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Philip King. Ik heb regelmatig berichten binnen. Want oh, 50 tracks, het klinkt als veel. Maar als je eenmaal begint, er zijn mensen die komen niet eens voorbij de A als ze die stemlijst in gaan vullen. Dat is heel vol. Ah, fijn. Het is een hele opgave, maar er zijn meer dan genoeg mensen die het al gelukt is. Dus doe vooral mee. Heeft Wendy van Winkel heeft dat ook gedaan? Wendy van Winkel. Meld je vooral aan via de Kink app, want het Kink 1500 shirt is voor jou. Want ook jij hebt gestemd op de Kink 1500. Een mooie lijst met onder andere Moke, Here Comes the Summer. En het is ook tijd voor Rammstein zometeen naar AC/DC.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Dankjewel Wendy van Winkel voor het stemmen op de Kink 1500. In jouw stemlijst onder andere Mook, Here Comes the Summer. Nou, je kan lang wachten op die zomer. Vandaag had ik eigenlijk voor het eerst dit jaar echte herfstvibes. Ik vind dat heerlijk, joh. Ja, ik ga daar zo ontzettend goed op. Mijn favoriete seizoen is dan wel de herfst, dan wel de lente. De tussenseizoenen, zo zou je het kunnen zeggen. Maar ik vind het toch altijd wel mooi zodra de blaadjes beginnen te vallen en zo. Maar goed, dat ben ik dan. Ik ben ook wel liefhebber van Halloween en iets wat koudere temperaturen, dat soort dingen. Goed, dit is de avondshow van Kink. In het stemlijstje van Wendy ook Rammstein met Zeit. Ik kreeg berichten binnen van Helene via de Kink-app. Dus bij deze een oproepje aan de medekinkers die nog plekken een stemlijst hebben voor de Kink 1500. Helene is vergeten om te stemmen op Rammstein met Zeit. Dus als iemand dat voor haar zou willen doen. Nou, Wendy heeft dat in ieder geval gedaan, maar als nog iemand dat zou willen doen. Heel graag. Als je dus nog plek hebt, hè. Want ik heb inderdaad begrepen dat het moeilijk is om ook al zijn het 50 platen die je mag uitkiezen. Dat het voor vele gitaarliefhebbers toch te weinig is. Wat is muziek toch mooi. De avondshow van Kink. Met zometeen, ja, je kan hem al bijna een week wakker maken. Maar toch zometeen, Wake Me Up When September Ends, Green Day, naar Radiohead. Dit is Fake Plastic Trees. Dit is Kink.

0: je wakker. Green Day en Wake Me Up When September Ends. Hier in de avond van Kink. Bijna 9 uur, dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen, dan ben ik er uiteraard weer. Dan met de Kink Icon Essentials van Editors. Dan is het de beurt aan de derde categorie. Dan de zoektocht naar de beste, dan wel de mooiste teksten van Editors. Heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen, want tot nu toe hebben we al 2 fantastische tracks verzameld. Dus de derde wordt dan ook ongetwijfeld een hele mooie. De Daily Drop. Ja, ik weet dat er morgen sowieso een nieuwe single van Fiep uitkomt. Ook een ontzettend leuke Nederlandse band. Moet je eens in de gaten houden. En bezoek in de Kink Live Bunker. Morgen is hier Bertha Yu te gast. Een band die donderdag hun nieuwe EP released, lanceert. Ik kom helemaal niet meer uit mijn woorden, joh. Maar donderdag komen ze met een nieuwe EP. Dat feestje dat gaan ze hier morgenavond dus alvast vieren. Door de Kink Live Bunker helemaal plat te spelen. Dat wordt energiek, dat wordt leuk, dat wordt ongetwijfeld helemaal te gek. Dus, ik hoop dat je er dan bij bent. Zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Uiteraard nog veel meer fijne alternative rock. Want dat hoor je 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zometeen bijvoorbeeld, onder andere Jimmy Eat World, Chumbawamba en Churches samen met Robert Smith, How Not to Drown. Hey, fijne avond. Toedeloe.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer 450.000 B-plus mensen voelen zich psychisch ongezond. Dat haalt B-plus Nederland uit een 2-jaarlijks onderzoek. B-plus mensen voelen zich aangetrokken tot meer dan 1 gender. De organisatie is geschrokken, want B-plus mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade en de Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse Voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune en werd er niets tegen gedaan. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina en Israël mocht niet winnen van Noorwegen. En dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger won met 4-0 en Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep, genoeg voor de play-offs. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.

0: Koop.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, uit een broodje. Een broodje, hè?
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond. Ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC en transgendernetwerk moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Onrust onder Nederlanders in de Dordogne. Die hebben daar een tweede huis of ontvangen er vakantiegangers. Maar Transavia stopt volgend jaar met vliegen op Bergerac. En die stad is de ideale start van een vakantie in de Dordogne. In de Telegraaf zegt een wijnboer dat mensen straks niet meer komen omdat het te ver weg is. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later op de dag buien, vooral morgenavond. En vanaf donderdag nog maar 15 graden en wisselvallig.
19: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers. Praxis.

0: Kink. Alternative. Rock Radio. Kink.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er. Met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou?
4: Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
6: Oh. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208e wedstrijd voor zijn land. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Bank.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder, Simpel.
7: King.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de te dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Krista Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras, zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde 2 dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.